De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgt de druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. Dan nog het weer. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.

0: In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij dan je denkt.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond. In Jordanië kwamen eerder al twee Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen. In een woning in het Drentse Boversmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. Dan nog het weer. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
2: You know, you make me feel so good inside.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Makelaardij Twan Poels uit Kuik en Hans Jansen Makelaars uit Nijmegen gaan samenwerken om hun positie op de regionale woningmarkt te versterken. Klanten merken voorlopig weinig verandering. Beide kantoren blijven onder eigen namen opereren. De samenwerking leidt tot meer kennis, een groter netwerk en een breder dienstenaanbod. De wandelaars uit het land van Kuik zijn klaar voor de Nijmeegse Vierdaagse. Trudy en Lisette hebben samen meer dan 400 kilometers getraind en kijken uit naar de sfeer en saamhorigheid. Ook Ben en Wilma zijn enthousiast, terwijl de 11-jarige Ties zijn eerste Vierdaagse loopt. Hun belevenissen zijn te volgen via 4DTV. In Land van Kuik liggen meer dan 100 woningen binnen 500 meter van geitenhouderijen, evenals een kinderdagverblijf. Het kabinet wil een afstandsnorm van 500 meter invoeren, maar de regelgeving wordt pas over enkele jaren wettelijk vastgelegd. De gemeente start een inventarisatie naar de gevolgen voor toekomstige ontwikkelingen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

Jan van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal

nog weg zult gaan. Dan zit ik diep in jou, je kunt me niet verlaten. En als een vogel vliegen we.

0: denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond. In Jordanië kwamen eerder al twee Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen. In een woning in het Drentse Bovensmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgt de druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. Dan nog het weer. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws op

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo, kanaal 1915 of 915.

0: Dit is Nieuwe Muziek op Omroep Land van Kuik.
1: Chaka Khan, de legendarische Queen of Funk, is terug om de dansvloer in lichte laaien te zetten. Haar nieuwe single Boogie in My Soul is een pure energieke ode aan de tijdloze kracht van de groove en het gevoel dat ritme simpelweg in je DNA zit gebakken. Ongeacht hoe lang je al mee

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden.
3: Aanstaande vrijdag is het moment voor het Land van Kuik. Want dan komen duizenden wandelaars van de Vierdaagse van Nijmegen weer door onze streek. Van Graven, Vianen, Beers, Linden en Kuik. Overal langs de route is het één groot feest. Muziek, applaus, vlaggen en blije gezichten. Het Land van Kuik laat zich weer van zijn beste kant zien. En natuurlijk is Omroep Land van Kuik er de hele dag live bij. Via radio, televisie en online brengen we live sfeerverslag en interviews. We staan langs de route, praten met wandelaars en laten jou thuis meegenieten. Dus zet je radio aan, kijk live mee op tv of volg alles via onze website en socials. Aanstaande vrijdag, Vierdaagse in het Land van Kuik. Beleef het mee bij Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De Belgische politie heeft een 59-jarige Nederlander aangehouden vanwege een dodelijke schietpartij. Het gaat om Steven S., die volgens verschillende media een bekende is in de criminele wereld. De schietpartij gebeurde gisterochtend op de parkeerplaats van nachtclub Icon in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte daarbij zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte na de schietpartij in een auto, maar kon later op de dag worden opgepakt in de plaats Lint. Spanje is voor de tweede keer wereldkampioen voetbal geworden. In de finale in New Jersey wonnen de Spanjaarden met 1-0 van Argentinië. Het beslissende doelpunt viel in de verlenging. Titelverdediger Argentinië schoot tijdens de normale speeltijd geen enkele keer op het doel. De Franse politie heeft het lichaam gevonden van een vrouw die sinds 2020 vermist was. Haar man is al veroordeeld voor moord. Hij heeft de daad nu pas na 6 jaar bekend. De man vertelde de politie ook waar hij het lichaam had gedumpt. De politie vond daarna de botten van de vrouw op een akker. Het echtpaar woonde ongeveer 10 kilometer van die plek vandaan. En de ontsnapte ballabie in het Noord-Hollandse Middenmeer is gevangen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De kleine kangeroe is intussen weer terug bij de eigenaar. De politie liet zaterdag via Instagram weten dat het dier in het dorp rondliep. Eerdere pogingen om het beest te vangen zijn mislukt. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon er soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon er soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden.

reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De Belgische politie heeft een 59-jarige Nederlander aangehouden vanwege een dodelijke schietpartij. Het gaat om Steven S., die volgens verschillende media een bekende is in de criminele wereld. De schietpartij gebeurde gisterochtend op de parkeerplaats van nachtclub Icon in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte daarbij zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte na de schietpartij in een auto, maar kon later op de dag worden opgepakt in de plaats Lint. Spanje is voor de tweede keer wereldkampioen voetbal geworden. In de finale in New Jersey wonnen de Spanjaarden met 1-0 van Argentinië. Het beslissende doelpunt viel in de verlenging. Titelverdediger Argentinië schoot tijdens de normale speeltijd geen enkele keer op het doel. De Franse politie heeft het lichaam gevonden van een vrouw die sinds 2020 vermist was. Haar man is al veroordeeld voor moord. Hij heeft de daad nu pas na 6 jaar bekend. De man vertelde de politie ook waar hij het lichaam had gedumpt. De politie vond daarna de botten van de vrouw op een akker. Het echtpaar woonde ongeveer 10 kilometer van die plek vandaan. En de ontsnapte ballaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is gevangen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De kleine kangeroe is intussen weer terug bij de eigenaar. De politie liet zaterdag via Instagram weten dat het dier in het dorp rondliep. Eerdere pogingen om het beest te vangen zijn mislukt. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon er soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
2: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis.

0: is dat je zoekt naar meer rust of richting. Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 29 juli 2026 vormt ontmoetingspunt Het Helder aan de Helderseweg 31 in Overloon het decor van een sfeervol flamenco-concert bij volle maan. Vanaf 8 uur verzorgen de uit Barcelona afkomstige zangeres Monica Corando en flamenco-gitarist Manito een avond vol Spaanse passie. Met meeslepende zang, virtuoos gitaarspel, een kampvuur en de bijzondere sfeer van een zomeravond onder de maan belooft het een romantische belevenis te worden. De entree bedraagt €15 en reserveren wordt aanbevolen. Op zondag 2 augustus 2026 is zanger en entertainer Ger Keizers te gast bij Uit op Zondag in wijkaccommodatie De Nielt, Lavendel 250 in Kuik. Tussen 2:30 en 4:30 verzorgt hij een gezellige muzikale middag voor senioren uit Kuik en omgeving. De activiteiten wordt georganiseerd door verschillende lokale ouderenorganisaties en biedt bezoekers de gelegenheid om samen te genieten van muziek en ontmoeting. De toegang is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening tegen een bescheiden vergoeding.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Makelaardij Twan Poels uit Kuik en Hans Jansen Makelaars uit Nijmegen gaan samenwerken om hun positie op de regionale woningmarkt te versterken. Klanten merken voorlopig weinig verandering. Beide kantoren blijven onder eigen namen opereren. De samenwerking leidt tot meer kennis, een groter netwerk en een breder dienstenaanbod. De wandelaars uit het Land van Kuik zijn klaar voor de Nijmeegse Vierdaagse. Trudy en Lisette hebben samen meer dan 400 kilometers getraind en kijken uit naar de sfeer en saamhorigheid. Ook Ben en Wilma zijn enthousiast, terwijl de 11-jarige Ties zijn eerste Vierdaagse loopt. Hun belevenissen zijn te volgen via 4DTV. In Land van Kuik liggen meer dan 100 woningen binnen 500 meter van geitenhouderijen, evenals een kinderdagverblijf. Het kabinet wil een afstandsnorm van 500 meter invoeren, maar de regelgeving wordt pas over enkele jaren wettelijk vastgelegd. De gemeente start een inventarisatie naar de gevolgen voor toekomstige ontwikkelingen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon er soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
4: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
3: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: kennen de mini-bibliotheek met boeken die je mag meenemen en het weggeefkastje met goederen voor de minder bedeelden. Maar een kastje met gratis kunstwerkjes kom je niet elke dag tegen. Toch is er sinds zeer recentelijk één in Kuik. Vlak bij de poort van Wereldtuin Verdeliet hing de Kuikse Maya Seuntiens haar eigen free art kastje op voor de liefhebbers.
1: Kun je me vertellen, wat heb jij met kunst?
2: Nou, eigenlijk ben ik heel mijn leven al bezig met kunst. Of het nou acrylschilderij, olieverf, boetseren. Eigenlijk ben ik altijd bezig. En ik vind kunst vind ik ook iets zeggen over de persoon zelf. Je kunt in de ziel kijken en dat vind ik kunst. En ik hou van heel veel dingen.
1: En je doet ook wat met kunst, kun je daarover vertellen?
2: Ja, ik... maakte sinds een jaar of zes, denk ik, aquarellen. Dat is eigenlijk de hoofdzaak. Het is makkelijk, compact. Je hebt een klein doosje, een paar penselen, een beetje water en papier. En je kan aan de gang. Dus ik heb het in de auto liggen. Ik heb het in huis, overal waar ik... en op het strand, op vakantie. Ik ben eigenlijk altijd bezig met iets... Ja, aan het creëren. Het is wat in me opkomt. Ik kan geïnspireerd raken van iets wat ik op tv zie. Maar de laatste tijd krijg ik ook steeds meer aanvraagjes van... Goh, wil je mijn hond tekenen of mijn kat? Nou, en dat vind ik leuk om mensen blij te maken.
1: Dan staan we hier naast het free art kastje dat je gestart bent... vlakbij de poort van Wereldtuin Verdeliet in Kuik. Waarom ben je dat kastje gestart en hoe kwam je op het idee?
2: Nou, ik wil eigenlijk graag delen, want ik zie als je kunst deelt... een ander gaat erover nadenken, vindt het mooi of niet mooi. Het maakt mij niet uit, maar ik maak heel veel kaartjes. En sommige denk ik, ach, die ligt er al zo lang. Die wil ik ook wel aan iemand schenken. Dus nou, vandaar dat ik een kastje ben gaan maken.
1: Het kastje zelf ziet er ook heel mooi uit. Heb je dat zelf gedecoreerd?
2: Ja, het is eigenlijk... een oud medicijnkastje. En toen dacht ik, goh, dat is eigenlijk net groot genoeg en bescheiden genoeg. Ik ga me wel even leuk oppimpen. Dus Frida Kahlo en haar teksten vooral komen er veel op terug. En daarnaast kan je dus in het kastje kaartjes vinden... of andere kleine kunstwerkjes. En die mag je inderdaad gratis meenemen. Ik zou het ook leuk vinden als iemand anders zegt... goh, ik schilder steentjes, ik noem maar iets. Die mag je er ook weer in leggen... zodat we samen de wereld mooier maken en delen.
1: En mensen die hier langskomen, mogen die één ding meenemen... of mogen die zoveel meenemen als ze willen?
2: Nou ja, weet je, als je het per se kunt gebruiken... als je zegt, nou die en die kan ik allebei gebruiken... want dan weet ik iemand waar ik daar blij mee ben... dan mag je het gewoon meenemen. Maar probeer ook aan een ander te denken... zodat het ook altijd voor iedereen... toegankelijk is en dat er altijd nog iets in ligt.
3: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.
4: De Britse popkoningin Ellie Goulding is helemaal terug met een nieuwe sound. Haar nieuwe single Black Prada Dress is het eerste voorproefje van haar lang verwachte zesde studioalbum.
3: Dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
5: I heard what you said.

Springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland komt naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe.

0: www.nrc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
2: Amerika heeft voor de 9e nacht op rij doelen in Iran gebombardeerd. De aanvallen waren een wraakactie voor omgekomen Amerikaanse militairen. Volgens president Trump is Iran hard geraakt. Iran voerde op zijn beurt ook aanvallen uit. Het land nam opnieuw Amerikaanse bases in de Golfregio onder vuur. De Belgische politie heeft een 59-jarige Nederlander aangehouden vanwege een dodelijke schietpartij. Het gaat om Steven S., die volgens verschillende media een bekende is in de criminele wereld. De schietpartij gebeurde gisterochtend op de parkeerplaats van nachtclub Icon in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte daarbij zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte na de schietpartij in een auto, maar kon later op de dag worden opgepakt in de plaats Lint. Spanje is voor de tweede keer wereldkampioen.

0: plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer. Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
1: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
2: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
2: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op dinsdag 28 juli 2026 kun je deelnemen aan een bijzondere verhalenwandeling op landgoed De Barentonk aan de Milsweg 13 in Beers. De rondleiding begint om 10:30 en neemt bezoekers mee langs de geschiedenis en mysterieuze verhalen van het landgoed. De excursie duurt ongeveer 1,5 uur en is gratis toegankelijk voor deelnemers vanaf 16 jaar. Reserveren is verplicht en de wandeling gaat door bij minimaal 5 deelnemers. Vertrekpunt is de receptie van De Barentonk. Op 28, 29 en 30 juli staan in de monumentale protestantse kerk aan de Markt 3 in Gennep drie bijzondere pianoconcerten op het programma. Jonge internationale pianisten laten daar hun talent horen tijdens de 19e editie van de internationale muziekzomer Campus Kleef en het Euregio Rijnwaal Piano Festival. De concerten beginnen iedere avond om 8 uur, de toegang is gratis, al wordt een vrijwillige bijdrage voor de studenten zeer gewaardeerd.
1: Bij Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Makelaardij Twan Poels uit Kuik en Hans Jansen Makelaars uit Nijmegen gaan samenwerken om hun positie op de regionale woningmarkt te versterken. Klanten merken voorlopig weinig verandering. Beide kantoren blijven onder eigen namen opereren. De samenwerking leidt tot meer kennis, een groter netwerk en een breder dienstenaanbod. De wandelaars uit het Land van Kuik zijn klaar voor de Nijmeegse Vierdaagse. Trudy en Lisette hebben samen meer dan 400 kilometers getraind en kijken uit naar de sfeer en saamhorigheid. Ook Ben en Wilma zijn enthousiast, terwijl de 11-jarige Ties zijn eerste Vierdaagse loopt. Hun belevenissen zijn te volgen via 4DTV. In Land van Kuik liggen meer dan 100 woningen binnen 500 meter van geitenhouderijen, evenals een kinderdagverblijf. Het kabinet wil een afstandsnorm van 500 meter invoeren, maar de regelgeving wordt pas over enkele jaren wettelijk vastgelegd. De gemeente start een inventarisatie naar de gevolgen voor toekomstige ontwikkelingen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon er soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden.
3: Aanstaande vrijdag is het moment voor het Land van Kuik, want dan komen duizenden wandelaars van de Vierdaagse van Nijmegen weer door onze streek. Van Graven, Vianen, Beers, Linden en Kuik. Overal langs de route is het één groot feest. Muziek, applaus, vlaggen en blije gezichten. Het Land van Kuik laat zich weer van zijn beste kant zien. En natuurlijk is Omroep Land van Kuik er de hele dag live bij. Via radio, televisie en online brengen we live sfeerverslag en interviews. We staan langs de route, praten met wandelaars en laten jou thuis meegenieten. Dus zet je radio aan, kijk live mee op tv of volg alles via onze website en socials. Aanstaande vrijdag, Vierdaagse in het Land van Kuik. Beleef het mee bij Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: We kennen de mini-bibliotheek met boeken die je mag meenemen en het weggeefkastje met goederen voor de minder bedeelden. Maar een kastje met gratis kunstwerkjes kom je niet elke dag tegen. Toch is er sinds zeer recentelijk één in Kuik. Vlak bij de poort van Wereldtuin Verderliet hing de Kuikse Maya Seuntiens haar eigen free art kastje op voor de liefhebbers.
1: Kun je me vertellen, wat heb jij met kunst?
2: Nou, eigenlijk ben ik heel mijn leven al bezig met kunst. Of het nou acrylschilderij, olieverf, boetseren. Eigenlijk ben ik altijd bezig. En ik vind kunst vind ik ook iets zeggen over de persoon zelf. Je kunt in de ziel kijken en dat vind ik kunst. En ik hou van heel veel dingen.
1: En je doet ook wat met kunst, kun je daarover vertellen?
2: Ja, ik maakte sinds een jaar of 6, denk ik, aquarellen. Dat is eigenlijk de hoofdzaak. Het is makkelijk, compact. Je hebt een klein doosje, een paar penselen, een beetje water en papier. En je kan aan de gang. Dus ik heb het in de auto liggen. Ik heb het in huis, overal waar ik... en op het strand, op vakantie. Ik ben eigenlijk altijd bezig met iets aan het creëren. Het is wat in me opkomt. Ik kan geïnspireerd raken van iets wat ik op tv zie. Maar de laatste tijd krijg ik ook steeds meer aanvraagjes van, goh, wil je mijn hond tekenen of mijn kat? Nou, en dat vind ik leuk om mensen blij te maken.
1: Dan staan we hier naast het free art kastje dat je gestart bent, vlakbij de poort van Wereldtuin Verderliet in Kuik. Waarom ben je dat kastje gestart en hoe kwam je op het idee?
2: Nou, ik wil eigenlijk graag delen, want ik zie als je kunst deelt, een ander gaat erover nadenken, vindt het mooi of niet mooi, het maakt mij niet uit. Maar ik maak heel veel kaartjes en sommige denk ik, ach, die ligt er al zo lang, die wil ik ook wel aan iemand schenken. Dus nou, vandaar dat ik een kastje ben gaan maken.
1: Het kastje zelf ziet er ook heel mooi uit. Heb je dat zelf gedecoreerd?
2: Ja, het is eigenlijk... een oud medicijnkastje. En toen dacht ik, goh, dat is eigenlijk net groot genoeg en bescheiden genoeg. Ik ga me wel even leuk oppimpen. Dus Frida Kahlo en haar teksten vooral komen er veel op terug. En daarnaast kan je dus in het kastje kaartjes vinden of andere kleine kunstwerkjes. En die mag je inderdaad gratis meenemen. Ik zou het ook leuk vinden als iemand anders zegt, goh, ik schilder steentjes, ik noem maar iets. Die mag je er ook weer inleggen, zodat we samen de wereld mooier maken en delen.
1: En mensen die hier langskomen, mogen die één ding meenemen of mogen die zoveel meenemen als ze willen?
2: Nou ja, weet je, als je het per se kunt gebruiken, als je zegt, nou die en die kan ik allebei gebruiken, want dan weet ik iemand waar ik daar blij mee ben, dan mag je het gewoon meenemen. Maar probeer ook aan een ander te denken, zodat het ook altijd voor iedereen toegankelijk is en dat er altijd nog iets in ligt.
3: Het is zomer in het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik. En dit is nieuw.
4: Na het gigantische succes van The Secret of Us vorig jaar dendert de Grammy-genomineerde poptrein van Gracie Abrams gewoon keihard door. Ze kondigde recent een enorme wereldwijde arena-tour aan. En haar nieuwe single, Look at My Life, is de track waarmee ze de hitlijsten nu aan het bezorgen.

0: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Klusbedrijf JSW.
1: De nummer 1 in Ecoland.
2: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
2: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Amerika heeft voor de 9e nacht op rij doelen in Iran gebombardeerd. De aanvallen waren een wraakactie voor omgekomen Amerikaanse militairen. Volgens president Trump is Iran hard geraakt. Iran voerde op zijn beurt ook aanvallen uit. Het land nam opnieuw Amerikaanse bases in de golfregio onder vuur. Spanje heeft de wereldbeker voetbal gewonnen na een bloedstollende finale. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van titelverdediger Argentinië. Het winnende doelpunt werd gemaakt door invaller Torres in de tweede helft van de verlenging. Argentinië speelde toen al met 10 man door een rode kaart. President Trump en FIFA-baas Infantino overhandigden de wereldbeker na afloop aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Een 21-jarige man uit België heeft een zware paniekaanval gekregen in de Italiaanse Dolomieten. De man was zo in paniek dat hij geen stap meer durfde te verzetten. Een helikopter moest eraan te pas komen om de wandelaar te redden. Hij is met een brancard naar de helikopter gebracht en daarna naar het ziekenhuis gebracht. En het aantal kinderloze campings neemt steeds sneller toe. In Europa zijn de afgelopen 5 jaar ruim 40% meer campings bijgekomen waar kinderen niet welkom zijn. Drenthe en Gelderland hebben in Nederland de meeste van dit soort campings. Van de 23 kinderloze campings in ons land liggen er 5 in Drenthe. Veel bezoekers kiezen bewust voor deze rust. Onder hen zijn bijvoorbeeld veel mensen uit het onderwijs die even geen kinderen om zich heen willen hebben. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon er soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
8: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
9: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
10: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
9: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
11: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Voor de zomer. Omroep Land van Kaak. Dichter bij de zomer dan je denkt.
1: Benny Sings, in het dagelijkse leven Tim van Berkenstein genaamd, is terug met zijn typische herkenbare sound. Zijn nieuwste single Parachute gaat over het ultieme gevoel van overgave in de liefde. Durven springen zonder te weten waar je landt, omdat je blind vertrouwt op de ander als je persoonlijke parachute.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 2 augustus 2026 is zanger en entertainer Ger Keizers te gast bij Uit op Zondag in wijkaccommodatie De Nielt, Lavendel 250 in Kuik. Tussen 3:30 en 4:30 verzorgt hij een gezellige muzikale middag voor senioren uit Kuik en omgeving. De activiteiten wordt georganiseerd door verschillende lokale ouderenorganisaties en biedt bezoekers de gelegenheid om samen te genieten van muziek en ontmoeting. De toegang is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening tegen een bescheiden vergoeding. Op maandag 27 juli 2026 staat Boxmeer weer volledig in het teken van wielrennen tijdens Daags na de Tour. Traditiegetrouw vindt dit wielrenspectakel plaats op de dag na de finish van de Tour de France in Parijs. Sinds 1978 trekt het evenement duizenden wielerliefhebbers naar het centrum van Boxmeer. Na de succesvolle doorstart in 2013 groeide het evenement opnieuw uit tot een van de bekendste criteria van Nederland. Dit jaar wordt bovendien een bijzonder jubileum gevierd, de 50ste editie van Daags na de Tour.

0: van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Makelaardij Twan Poels uit Kuik en Hans Jansen Makelaars uit Nijmegen gaan samenwerken om hun positie op de regionale woningmarkt te versterken. Klanten merken voorlopig weinig verandering. Beide kantoren blijven onder eigen namen opereren. De samenwerking leidt tot meer kennis, een groter netwerk en een breder dienstenaanbod. De wandelaars uit het land van Kuik zijn klaar voor de Nijmeegse Vierdaagse. Trudy en Lisette hebben samen meer dan 400 kilometers getraind en kijken uit naar de sfeer en saamhorigheid. Ook Ben en Wilma zijn enthousiast, terwijl de 11-jarige Ties zijn eerste Vierdaagse loopt. Hun belevenissen zijn te volgen via 4DTV. In Land van Kuik liggen meer dan 100 woningen binnen 500 meter van geitenhouderijen, evenals een kinderdagverblijf. Het kabinet wil een afstandsnorm van 500 meter invoeren, maar de regelgeving wordt pas over enkele jaren wettelijk vastgelegd. De gemeente start een inventarisatie naar de gevolgen voor toekomstige ontwikkelingen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon er soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.
0: Dichterbij dan je denkt.
4: De bioscoophit van deze zomer heeft wel een heel opvallende soundtrack gekregen. Want de populairste pubs ter wereld halen de absolute koningen van de 90s boybands van stal. Niemand minder dan Ed Sheeran schreef mee aan deze track die je hoort in de nieuwe Paw Control, The Dino Movie. Dit zijn AJ, Nick, Kevin, Brian en Howie. Je favoriete puppybrigade krijgt hulp van de Backstreet Boys met Bottle Up.
0: Nieuwe muziek. Nu op Omroep Land.

0: Woensdagochtend zou in Den Bosch een zitting plaatsvinden in de rechtszaak rondom de moord van een 45-jarige vrouw uit Wanrooi. Zij werd op eerste paasdag vorig jaar om het leven gebracht in haar eigen woning. Haar ex-man is de verdachte in deze zaak. De zitting werd echter afgelast omdat de verdachte in kritieke toestand in het ziekenhuis bleek te liggen. Onze verslaggever Lisette Broes was erbij. Lisette, wat speelde zich nu precies af daar in de rechtszaal?
1: Iedereen zat eigenlijk klaar tot de rechtszaak zou beginnen, tenminste de pro forma zitting. En toen werd het nieuws gebracht dat de verdachte een dag eerder kritiek in het ziekenhuis is opgenomen.
0: En wat werd daarbij verteld?
1: Niet heel duidelijk wat er precies aan de hand was. Maar het lijkt erop dat die man zelf niet helemaal goed in zijn vel zit en het zichzelf heeft aangedaan. En de conclusie is dat hij nu in kritieke toestand is. En mocht hij het overleven, dat het dan onduidelijk is of hij daar nog goed uitkomt.
0: Is daar ook op gereageerd door de familie of de advocaat van het slachtoffer?
1: De advocaat heeft dit ook medegedeeld. En de familie was emotioneel, maar hebben daar verder niet op gereageerd.
0: Wat gaat nu het gevolg zijn voor deze rechtszaak?
1: Dat is nog niet bekend. In augustus komt er een nieuwe zitting. En dan gaan alle partijen kijken hoe de stand van zaken is en of het nog zin heeft om de rechtszaak door te laten gaan, mocht hij het overleven.
0: Ja, want als hij niet overleeft, dan komt er gewoon geen veroordeling, toch?
1: Dat weet ik ook niet helemaal zeker. Maar volgens mij gaat dan gewoon de rechtszaak inderdaad ook niet door en dan volgt er geen veroordeling. Dan mocht hij bijvoorbeeld niet meer in staat zijn om de rechtszaak bij te kunnen wonen, dan kan er ook besloten worden tot ontslag van vervolging. Hij heeft al niet aangeboren hersenletsel. Het is eigenlijk in de zaken tot nu toe niet helemaal duidelijk geworden waarom hij het heeft gedaan, de moord op zijn vrouw. Dus of hij daar ook echt verantwoordelijk voor gehouden kan worden, weet ik ook niet. Hij moest in ieder geval wel onderzocht worden. Maar de vraag is ook in hoeverre dat onderzoek nu nog iets waard is. Omdat waarschijnlijk zijn hersenen nu nog meer aangetast zijn.
0: Ja.
1: Zo werd het in ieder geval gebracht.
0: Ja, dat zou wel een vreemde conclusie zijn van deze zaak natuurlijk. Er is hier natuurlijk gewoon iemand vermoord. Er is een zoon achtergebleven. En dan komt er geen veroordeling misschien.
1: Nee, inderdaad. De rechter heeft ook nog benoemd inderdaad. Heeft dus zijn medeleven naar de zoon betuigd die dit keer niet zelf aanwezig was. Want het is natuurlijk een vreselijke zaak vooral voor hem.
0: Ja, want zijn moeder is er niet meer en zijn vader verdachte dan wel. Misschien ook wel niet meer binnenkort.
1: Ja. En als die nog wel is, dan zit hij ook nog in de gevangenis.
0: Ja.
1: Dus die is op het moment praktisch wees.
0: Nou ja, dan gaan we zien wat het vervolg is hiervan.
1: Ja, dat is nog even afwachten.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
0: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
6: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
7: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
8: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij volgt zijn partijgenoot Keir Starmer van Labour op. Burnham is de 7e Britse premier in 10 jaar tijd. Een van zijn belangrijkste plannen is het verplaatsen van de macht. Hij wil meer macht van Londen naar de regio's brengen. De olieprijs is vandaag gestegen naar het hoogste niveau in meer dan een maand. Dat gebeurde na nieuwe aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. De hogere olieprijs is later deze week waarschijnlijk ook te merken aan de Nederlandse pomp. Vorige week werden benzine en diesel al duurder. Voor euro 95 is de adviesprijs nu €2,57. Voor diesel is dit €2,52. Spanje heeft de wereldbeker voetbal gewonnen na een bloedstollende finale. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van titelverdediger Argentinië. Het winnende doelpunt werd gemaakt door invaller Torres in de tweede helft van de verlenging. Argentinië speelde toen al met 10 man door een rode kaart. President Trump en FIFA-baas Infantino overhandigden de wereldbeker na afloop aan de Spaanse aanvoerder Rodri. En het aantal kinderloze campings neemt steeds sneller toe. In Europa zijn de afgelopen 5 jaar ruim 40% meer campings bijgekomen waar kinderen niet welkom zijn. Drenthe en Gelderland hebben in Nederland de meeste van dit soort campings. Van de 23 kinderloze campings in ons land liggen er 5 in Drenthe. Veel bezoekers kiezen bewust voor deze rust. Onder hen zijn bijvoorbeeld veel mensen uit het onderwijs die even geen kinderen om zich heen willen hebben. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon er soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland komt naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe.
9: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
1: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs-kwaliteit.

0: Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasserette. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
1: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
0: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

righteous. Sister Cena says funky. How was I?

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op maandag 27 juli 2026 staat Boxmeer weer volledig in het teken van wielrennen tijdens Daags na de Tour. Traditiegetrouw vindt dit wielrenspectakel plaats op de dag na de finish van de Tour de France in Parijs. Sinds 1978 trekt het evenement duizenden wielerliefhebbers naar het centrum van Boxmeer. Na de succesvolle doorstart in 2013 groeide het evenement opnieuw uit tot een van de bekendste criteria van Nederland. Dit jaar wordt bovendien een bijzonder jubileum gevierd. De 50ste editie van Daags na de Tour. Op dinsdag 28 juli 2026 kun je deelnemen aan een bijzondere verhalenwandeling op landgoed De Barendonk aan de Milsweg 13 in Beers. De rondleiding begint om 10:30 en neemt bezoekers mee langs de geschiedenis en mysterieuze verhalen van het landgoed. De excursie duurt ongeveer 1,5 uur en is gratis toegankelijk voor deelnemers vanaf 16 jaar. Reserveren is verplicht en de wandeling gaat door bij minimaal 5 deelnemers. Vertrekpunt is de receptie van De Barendonk.

0: Plant van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Makelaardij Twan Poels uit Kuik en Hans Jansen Makelaars uit Nijmegen gaan samenwerken om hun positie op de regionale woningmarkt te versterken. Klanten merken voorlopig weinig verandering. Beide kantoren blijven onder eigen namen opereren. De samenwerking leidt tot meer kennis, een groter netwerk en een breder dienstenaanbod. De wandelaars uit het land van Kuik zijn klaar voor de Nijmeegse Vierdaagse. Trudy en Lisette hebben samen meer dan 400 kilometers getraind en kijken uit naar de sfeer en saamhorigheid. Ook Ben en Wilma zijn enthousiast, terwijl de 11-jarige Ties zijn eerste Vierdaagse loopt. Hun belevenissen zijn te volgen via 4DTV. In Land van Kuik liggen meer dan 100 woningen binnen 500 meter van geitenhouderijen, evenals een kinderdagverblijf. Het kabinet wil een afstandsnorm van 500 meter invoeren, maar de regelgeving wordt pas over enkele jaren wettelijk vastgelegd. De gemeente start een inventarisatie naar de gevolgen voor toekomstige ontwikkelingen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon er soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: beginnen de mini-bibliotheek met boeken die je mag meenemen. En het weggeefkastje met goederen voor de minder bedeelden. Maar een kastje met gratis kunstwerkjes kom je niet elke dag tegen. Toch is er sinds zeer recentelijk één in Kuik. Vlak bij de poort van Wereldtuin Verderliet hing de Kuikse Maya Seuntiens haar eigen free art kastje op voor de liefhebbers.
1: Kun je me vertellen, wat heb jij met kunst?
2: Nou, eigenlijk ben ik heel mijn leven al bezig met kunst. Of het nou acrylschilderij, olieverf, boetseren. Eigenlijk ben ik altijd bezig. En ik vind kunst vind ik ook iets zeggen over de persoon zelf. Je kunt in de ziel kijken en dat vind ik kunst. En ik hou van heel veel dingen.
1: En je doet ook wat met kunst, kun je daarover vertellen?
2: Ja, ik maakte sinds een jaar of zes, denk ik, aquarellen. Dat is eigenlijk de hoofdzaak. Het is makkelijk, compact. Je hebt een klein doosje, een paar penselen, een beetje water en papier. En je kan aan de gang. Dus ik heb het in de auto liggen. Ik heb het in huis, overal waar ik... en op het strand, op vakantie. Ik ben eigenlijk altijd bezig met iets aan het creëren. Het is wat in me opkomt. Ik kan geïnspireerd raken van iets wat ik op tv zie. Maar de laatste tijd krijg ik ook steeds meer aanvraagjes van, goh, wil je mijn hond tekenen of mijn kat? Nou, en dat vind ik leuk om mensen blij te maken.
1: Dan staan we hier naast het free art kastje dat je gestart bent, vlakbij de poort van Wereldtuin Verderliet in Kuik. Waarom ben je dat kastje gestart en hoe kwam je op het idee?
2: Nou, ik wil eigenlijk graag delen, want ik zie als je kunst deelt, een ander gaat erover nadenken, vindt het mooi of niet mooi, het maakt mij niet uit. Maar ik maak heel veel kaartjes en sommige denk ik, ach, die ligt er al zo lang, die wil ik ook wel aan iemand schenken. Dus nou, vandaar dat ik een kastje ben gaan maken.
1: Het kastje zelf ziet er ook heel mooi uit. Heb je dat zelf gedecoreerd?
2: Ja, het is eigenlijk een oud medicijnkastje. En toen dacht ik, goh, dat is eigenlijk net groot genoeg en bescheiden genoeg. Ik ga me wel even leuk oppimpen. Dus Frida Kahlo en haar teksten vooral komen er veel op terug. En daarnaast kan je dus in het kastje kaartjes vinden of andere kleine kunstwerkjes. En die mag je inderdaad gratis meenemen. Ik zou het ook leuk vinden als iemand anders zegt, goh, ik schilder steentjes, ik noem maar iets. Die mag je er ook weer in leggen, zodat we samen de wereld mooier maken en delen.
1: Hey, mensen die hier langskomen, mogen die één ding meenemen of mogen die zoveel meenemen als ze willen?
2: Nou ja, weet je, als je het per se kunt gebruiken, als je zegt, nou die en die kan ik allebei gebruiken, want dan weet ik iemand waar ik daar blij mee ben, dan mag je het gewoon meenemen. Maar probeer ook aan een ander te denken, zodat het ook altijd voor iedereen toegankelijk is en dat er altijd nog iets in ligt.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Shania Twain, de koningin van de country pop, is helemaal terug. En met deze nieuwe single Little Miss Twain blikt ze op een prachtige manier terug op haar eigen roots. Het nummer is een ode aan het jonge, dromerige meisje dat ze ooit was, lang voordat ze de wereldwijde hitlijsten veroverde. Een heerlijke nostalgische track met die herkenbare Twain-energie.
3: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
1: Afgelopen nacht zijn 4 mensen om het leven gekomen bij 2 ernstige ongelukken. In Maarsen kwamen 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om nadat hun auto tegen een boom botste. Enkele uren later vielen er ook in Dirksland 2 doden bij een ongeluk. Een derde persoon in die auto raakte zwaar gewond. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van beide ongelukken. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij volgt zijn partijgenoot Keir Starmer van Labour op. Burnham is de 7e Britse premier in 10 jaar tijd. Een van zijn belangrijkste plannen is het verplaatsen van de macht. Hij wil meer macht van Londen naar de regio's brengen. Een 21-jarige man uit België heeft een zware paniekaanval gekregen in de Italiaanse Dolomieten. De man was zo in paniek dat hij geen stap meer durfde te verzetten. Een helikopter moest eraan te pas komen om de wandelaar te redden. Hij is met een brancard naar de helikopter gebracht en daarna naar het ziekenhuis gebracht. En het vliegtuig dat de Amerikaanse president Donald Trump van Qatar kreeg, blijft binnenkort een maand aan de grond. Dat zei Trump nadat er twijfels ontstonden over de veiligheid van het toestel. Het vliegtuig krijgt volgens de president een aantal grote vernieuwingen. Trump vloog eerder deze maand met het nieuwe toestel naar Ankara, maar pakte op de terugweg weer een oude presidentieel vliegtuig. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon er soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file door grenscontroles op de A76 van Geleen naar Aken. Tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen. Beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: Dabri Techniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
7: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
8: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
9: Some days you're the only thing I know.

We gaan naar puur vakmanschap van de Britse formatie Mama's Gun. Frontman Andy Platts, die je natuurlijk ook kent als de stem van het yardrock duo Young Gun Silver Fox, nam de track Joy volledig analoog op voor hun meest recente album Dig. Het resultaat is een authentieke sound die herinnert aan grootheden als Bill Withers en Curtis Mayfield.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Liefhebbers van klassieke muziek kunnen op dinsdag 28 juli en woensdag 29 juli 2026 terecht in het sfeervolle Vincentiuskerkje aan de Pastoor Loefsweg 1 in Velp bij Graven. Tijdens de zomeravondconcerten klassieke muziek brengen twee veelbelovende internationale talenten een gevarieerd programma ten gehore. Concerten maken deel uit van het internationale muziekzomer- en pianofestival Niederrheinlanden, Euregio Rijn-Waal. Stichting Kunst in het Kerkje treedt daarbij op als gastheer van deze bijzondere muzikale avonden. Op woensdag 29 juli 2026 vormt ontmoetingspunt Het Helder aan de Helderseweg 31 in Overloon het decor van een sfeervol flamenco-concert bij volle maan. Vanaf 8 uur verzorgen de uit Barcelona afkomstige zangeres Monica Corando en flamenco-gitarist Manito een avond vol Spaanse passie. Met meeslepende zang, virtuoos gitaarspel, een kampvuur en de bijzondere sfeer van een zomeravond onder de maan belooft het een romantische belevenis te worden. De entree bedraagt €15 en reserveren wordt aanbevolen.

0: Land van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen.
1: Makelaardij Twan Poels uit Kuik en Hans Jansen Makelaars uit Nijmegen gaan samenwerken om hun positie op de regionale woningmarkt te versterken. Klanten merken voorlopig weinig verandering. Beide kantoren blijven onder eigen namen opereren. De samenwerking leidt tot meer kennis, een groter netwerk en een breder dienstenaanbod. De wandelaars uit het Land van Kuik zijn klaar voor de Nijmeegse Vierdaagse. Trudy en Lisette hebben samen meer dan 400 kilometers getraind en kijken uit naar de sfeer en saamhorigheid. Ook Ben en Wilma zijn enthousiast, terwijl de 11-jarige Ties zijn eerste Vierdaagse loopt. Hun belevenissen zijn te volgen via 4DTV. In Land van Kuik liggen meer dan 100 woningen binnen 500 meter van geitenhouderijen, evenals een kinderdagverblijf. Het kabinet wil een afstandsnorm van 500 meter invoeren, maar de regelgeving wordt pas over enkele jaren wettelijk vastgelegd. De gemeente start een inventarisatie naar de gevolgen voor toekomstige ontwikkelingen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon er soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Woensdagochtend zou in Den Bosch een zitting plaatsvinden in de rechtszaak rondom de moord van een 45-jarige vrouw uit Wanrooi. Zij werd op eerste paasdag vorig jaar om het leven gebracht in haar eigen woning. Haar ex-man is de verdachte in deze zaak. De zitting werd echter afgelast omdat de verdachte in kritieke toestand in het ziekenhuis bleek te liggen. Onze verslaggever Lisette Broes was erbij. Lisette, wat speelde zich nu precies af daar in de rechtszaal?
1: Iedereen zat eigenlijk klaar tot de rechtszaak zou beginnen, tenminste de pro forma zitting. En toen werd het nieuws gebracht dat de verdachte een dag eerder kritiek in het ziekenhuis is opgenomen.
0: En wat werd daarbij verteld?
1: Niet heel duidelijk wat er precies aan de hand was. Maar het lijkt erop dat die man zelf niet helemaal goed in zijn vel zit en het zichzelf heeft aangedaan. En de conclusie is dat hij nu in kritieke toestand is. En mocht hij het overleven, dat het dan onduidelijk is of hij daar nog goed uitkomt.
0: Is daar ook op gereageerd door de familie of de advocaat van het slachtoffer?
1: De advocaat heeft dit ook medegedeeld. En de familie was emotioneel, maar hebben daar verder niet op gereageerd.
0: Wat gaat nu het gevolg zijn voor deze rechtszaak?
1: Dat is nog niet bekend. In augustus komt er een nieuwe zitting. En dan gaan alle partijen kijken hoe de stand van zaken is en of het nog zin heeft om de rechtszaak door te laten gaan, mocht hij het overleven.
0: Ja, want als hij niet overleeft, dan komt er gewoon geen veroordeling, toch?
1: Dat weet ik ook niet helemaal zeker. Maar volgens mij gaat dan gewoon de rechtszaak inderdaad ook niet door en dan volgt er geen veroordeling. Dan mocht hij bijvoorbeeld niet meer in staat zijn om de rechtszaak bij te kunnen wonen, dan kan er ook besloten worden tot ontslag van vervolging. Hij heeft al niet aangeboren hersenletsel. Het is eigenlijk in de zaken tot nu toe niet helemaal duidelijk geworden waarom hij het heeft gedaan, de moord op zijn vrouw. Dus of hij daar ook echt verantwoordelijk voor gehouden kan worden, weet ik ook niet. Hij moest in ieder geval wel onderzocht worden. Maar de vraag is ook in hoeverre dat onderzoek nu nog iets waard is, omdat waarschijnlijk zijn hersenen nu nog meer aangetast zijn.
0: Ja.
1: Zo werd het in ieder geval gebracht.
0: Ja, dat zou wel een vreemde conclusie zijn van deze zaak natuurlijk. Er is hier natuurlijk gewoon iemand vermoord. Er is een zoon achtergebleven. En dan komt er geen veroordeling misschien.
1: Nee, inderdaad. De rechter heeft ook nog benoemd inderdaad, heeft dus zijn medeleven naar de zoon betuigd die dit keer niet zelf aanwezig was. Want het is natuurlijk een vreselijke zaak, vooral voor hem.
0: Ja, want zijn moeder is er niet meer en zijn vader verdachte dan wel. Misschien ook wel niet meer binnenkort.
1: Ja. En als die nog wel is, dan zit hij ook nog in de gevangenis.
0: Ja.
1: Dus die is op het moment praktisch wees.
0: Nou ja, dan gaan we zien wat het vervolg is hiervan.
1: Ja, dat is nog even afwachten.

Sunprof. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De spelers van wereldkampioen Spanje worden vanmiddag gehuldigd in het centrum van Madrid. De autoriteiten verwachten ongeveer 1 miljoen bezoekers. De Spaanse hoofdstad neemt extra beveiligingsmaatregelen voor het feest. Ook zijn er speciale vervoersmaatregelen getroffen om de menigte in goede banen te leiden. Veel wegen en bruggen in Nederland zijn aan het einde van hun levensduur. Rijkswaterstaat legt deze zomer daarom honderden kilometers nieuw asfalt aan. Vorig jaar had de regio rondom Amsterdam veel last van de werkzaamheden. Deze zomer staat het verkeer vooral vast rondom Rotterdam. De grootste knelpunten ontstaan bij de Papendrechtse brug tussen Dordrecht en Papendrecht. Afgelopen nacht zijn 4 mensen om het leven gekomen bij 2 ernstige ongelukken. In Maarsen kwamen 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om nadat hun auto tegen een boom botste. Enkele uren later vielen er ook in Dirksland 2 doden bij een ongeluk. Een 3de persoon in die auto raakte zwaar gewond. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van beide ongelukken. En het vliegtuig dat de Amerikaanse president Donald Trump van Qatar kreeg blijft binnenkort een maand aan de grond. Dat zei Trump nadat er twijfels ontstonden over de veiligheid van het toestel. Het vliegtuig krijgt volgens de president een aantal grote vernieuwingen. Trump vloog eerder deze maand met het nieuwe toestel naar Ankara, maar pakt op de terugweg weer een oude toestel. Het weer nog, vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon er steeds vaker bij. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 graden in het midden en 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
7: Ja.
8: Ja.
6: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
9: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
11: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
10: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
7: Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op 28, 29 en 30 juli staan in de monumentale protestantse kerk aan de Markt 3 in Gennep drie bijzondere pianoconcerten op het programma. Jonge internationale pianisten laten daar hun talent horen tijdens de 19e editie van de internationale muziekzomer Campus Kleef en het Euregio Rijnwaal Piano Festival. De concerten beginnen iedere avond om 8 uur, de toegang is gratis, al wordt een vrijwillige bijdrage voor de studenten zeer gewaardeerd. Liefhebbers van klassieke muziek kunnen op dinsdag 28 juli en woensdag 29 juli 2026 terecht in het sfeervolle Vincentiuskerkje aan de Pastoor Loefsweg 1 in Velp bij Grave. Tijdens de zomeravondconcerten klassieke muziek brengen twee veelbelovende internationale talenten een gevarieerd programma ten gehore. Concerten maken deel uit van het internationale muziekzomer en pianofestival Niederrheinlanden Euregio Rijnwaal. Stichting Kunst in het Kerkje treedt daarbij op als gastheer van deze bijzondere muzikale avonden.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Makelaardij Twan Poels uit Kuik en Hans Jansen Makelaars uit Nijmegen gaan samenwerken om hun positie op de regionale woningmarkt te versterken. Klanten merken voorlopig weinig verandering. Beide kantoren blijven onder eigen namen opereren. De samenwerking leidt tot meer kennis, een groter netwerk en een breder dienstenaanbod. De wandelaars uit het land van Kuik zijn klaar voor de Nijmeegse Vierdaagse. Trudy en Lisette hebben samen meer dan 400 kilometers getraind en kijken uit naar de sfeer en saamhorigheid. Ook Ben en Wilma zijn enthousiast, terwijl de 11-jarige Ties zijn eerste Vierdaagse loopt. Hun belevenissen zijn te volgen via 4DTV. In Land van Kuik liggen meer dan 100 woningen binnen 500 meter van geitenhouderijen, evenals een kinderdagverblijf. Het kabinet wil een afstandsnorm van 500 meter invoeren, maar de regelgeving wordt pas over enkele jaren wettelijk vastgelegd. De gemeente start een inventarisatie naar de gevolgen voor toekomstige ontwikkelingen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon er steeds vaker bij. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 graden in het midden en 22 graden in het zuidoosten.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A67 Antwerpen richting Eindhoven tussen Hapert en Knopend de Hocht 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. En op de A76 Geleen Aken voor de Duitse grens 3 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Afgelopen weekend werd bekendgemaakt dat oud-wielrenner Twan Poels stopt als ambassadeur van Daags naar de Tour. Zijn plek wordt ingenomen door topwielrenner Wout Poels. Geen familie overigens. Verslaggever Wouter van den Berg sprak met Twan Poels over zijn besluit om te stoppen.
1: Het stokje wordt overgedragen. Waarom?
2: Ja, omdat ik daarmee stop. Hè. Ik doe eigenlijk de contracten van de beroepsrenners, doe ik, hè. Die regel ik. Ik doe de renners contracteren die in Boxmeer komen rijden. Ja, en ik heb natuurlijk wel wat connecties, relaties in de wielersport. En die komen wel eens van pas. Dat is ongeveer 13 jaar geleden is dat ontstaan. Ad Reijnen was eigenlijk de rondebaas. Hè. Dat was de voorzitter van Daags naar de Tour. Was dat, maar die, door problemen met de horeca is hij ermee gestopt. Toen heeft Karel Versoes, de destijds burgemeester van Boxmeer, heeft van mensen benaderd. Pierre Hermans, Jaap Visser, Jan Arts, Jan van de Heuvelen en ik. Met de vraag van of wij dat niet op worden pakken. Dat hebben we gedaan. En dan hebben we 13 jaar heb ik dat gedaan met veel plezier. Maar op een gegeven moment dan komt er ergens een eind aan.
1: En waarom kwam er een eind aan?
2: Omdat ik ben nooit thuis. En mijn vrouw die zegt op een gegeven moment, je bent nooit thuis. Ik wil wel eens een keer wat andere dingen gaan doen. Ja, nu inmiddels ben ik 62, dus op zich mijn connectie relaties, die gaan er ook mee stoppen in de wielersport. En Wout Poels die zit nog in de wielersport.
1: En hoe kijkt u zelf terug naar de afgelopen jaren?
2: Daags naar de Tour, altijd een succes geweest, moet ik zeggen. Het valt niet mee, hoor. Want we hebben een heel team, we hebben een technische commissie, hè. We hebben het bestuur, hè. We hebben meer dan 100 vrijwilligers op die dag. Hè. Het is een hele organisatie. Kijk, en ik doe het niet alleen, het bestuur, maar ook de technische commissie. Die mensen verzetten heel veel werk. En dat zijn ook vrijwilligers. Het zijn allemaal vrijwilligers, hè. En dat vind ik ook wel knap, moet ik zeggen. Je moet toch mensen hebben die dat doen, die dat willen, ja.
1: Nou, dit jaar wordt natuurlijk ook een bijzonder jaar voor Daags naar de Tour.
2: Ja, 50ste keer Daags naar de Tour. Een bijzonder jaar, hè. En we proberen natuurlijk uiteraard wel de Tourwinner de Boxmeer te halen. Of dat gaat lukken, dat is een behoorlijke zware klus, moet ik zeggen. Want die renners ook, die rijden 3 weken in de Tour. In dit weer, in het weer tussen 30 graden, ja, zitten ze ook niet met wacht om spanning nog een Boxmeer te rijden. Maar we gaan wel ons best doen om een goed deelnemersveld neer te zetten.
1: We kijken er met z'n allen uit.
2: Ja, dat hoop ik wel, ja. En jullie zijn met z'n allen uitgenodigd.
3: Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland komt naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Goedemiddag. Ik ben Edward Niesing. Het Belgische ministerie van Defensie gaat op zoek naar buitenlandse leveranciers voor fregatten. Bij de Nederlandse scheepsbouwer Damen zijn er 2 fregatten besteld. Maar volgens het ministerie vallen de kosten hoger uit. Ze dreigen 2 keer zo duur te worden en worden veel later geleverd dan het beoogde 2033. In oktober neemt de Belgische Defensie een beslissing. Veel wegen en bruggen in ons land zijn aan het einde van hun levensduur. Rijkswaterstaat legt daarom deze zomer honderden kilometers nieuw asfalt aan. Vorig jaar had de regio rond Amsterdam veel last van werkzaamheden. Deze zomer staat het verkeer vooral vast rond Rotterdam. De grootste knelpunten ontstaan bij de Papendrechtse brug tussen Dordrecht en Papendrecht. Afgelopen nacht zijn bij 2 ernstige ongelukken 4 mensen om het leven gekomen. In Maarsen kwamen 2 vrouwen om van 17 en 18 nadat hun auto tegen een boom botste. Een paar uur later vielen er ook in het Zuid-Hollandse Dirksland 2 doden bij een ongeluk. Een 3e persoon in die auto raakte zwaar gewond. De auto belandde door een nog onbekende oorzaak van de weg. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van beide ongelukken. En de spelers van wereldkampioen Spanje worden vanmiddag gehuldigd in het centrum van Madrid. De autoriteiten verwachten ongeveer 1 miljoen bezoekers. De Spaanse hoofdstad neemt extra beveiligingsmaatregelen voor het feest. Ook zijn er speciale vervoersmaatregelen getroffen om de menigte in goede banen te leiden. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is vooral veel vertraging op de A67... van Antwerpen naar Eindhoven tussen Hapert en Knopende Hocht 8 kilometer met een half uur vertraging. Er zijn nu bergingswerkzaamheden, de rechterrijstrook is dicht. De werkzaamheden aan de A73 veroorzaken file op de N273... Venlo richting Maaseik. Tussen Kessel en Rochel 2 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. De N280, de weg Weert-Roermond, is in beide richtingen dicht tussen de A2 en Kelpen. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
7: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
8: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
9: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 29 juli 2026 vormt ontmoetingspunt Het Helder aan de Helderseweg 31 in Overloon het decor van een sfeervol flamenco-concert bij volle maan. Vanaf 8 uur verzorgen de uit Barcelona afkomstige zangeres Monica Corando en flamenco-gitarist Manito een avond vol Spaanse passie. Met meeslepende zang, virtuoos gitaarspel, een kampvuur en de bijzondere sfeer van een zomeravond onder de maan belooft het een romantische belevenis te worden. De entree bedraagt €15 en reserveren wordt aanbevolen. Op zondag 2 augustus 2026 is zanger en entertainer Ger Keizers de gast bij Uit op Zondag in wijkaccommodatie De Nielt, Lavendel 250 in Kuik. Tussen 2:30 en 4:30 verzorgt hij een gezellige muzikale middag voor senioren uit Kuik en omgeving. De activiteiten wordt georganiseerd door verschillende lokale ouderenorganisaties en biedt bezoekers de gelegenheid om samen te genieten van muziek en ontmoeting. De toegang is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening tegen een bescheiden vergoeding.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemiddag.
1: Het Noodvierdaagse kruis uit 1940 is deze en volgende maand te zien in het archeologisch centrum Kuik. Het kruis, gevonden op een akker in Gassel, herinnert aan de aangepaste Vierdaagse die in augustus 1940 plaatsvond ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Boekjes met de volledige geschiedenis zijn beschikbaar bij het toeristisch informatiepunt. Makelaardij Twan Poels uit Kuik en Hans Jansen Makelaars uit Nijmegen gaan samenwerken om hun positie op de regionale woningmarkt te versterken. Klanten merken voorlopig weinig verandering. Beide kantoren blijven onder eigen naam opereren. De samenwerking leidt tot meer kennis, een groter netwerk en een breder dienstenaanbod. De kindervakantieweek in Overloon is donderdag 16 juli 2026 afgesloten, na 3 dagen vol activiteiten. Met 151 deelnemende kinderen en 34 begeleiders was het thema tijdreizen. De week eindigde feestelijk met een barbecue, een optocht en een schuimparty. Dit was de 11e editie van het evenement. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Urmond en Roosteren 5 kilometer met een kwartier vertraging. A67 Antwerpen richting Eindhoven tussen Hapert en Knopen de Hocht 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar 10 minuten. En 273 van Venlo naar Maaseik tussen Kessel en Bochel 2 kilometer met een kwartier vertraging. En de N280 Weert-Roermond is in beide richtingen dicht tussen de A2 en Kelpen. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: kennen de mini-bibliotheek met boeken die je mag meenemen en het weggeefkastje met goederen voor de minder bedeelden. Maar een kastje met gratis kunstwerkjes kom je niet elke dag tegen. Toch is er sinds zeer recentelijk één in Kuik. Vlak bij de poort van Wereldtuin Verdeliet hing de Kuikse Maya Seuntiens haar eigen free art kastje op voor de liefhebbers.
1: Kun je me vertellen, wat heb jij met kunst?
2: Nou, eigenlijk ben ik heel mijn leven al bezig met kunst. Of het nou acrylschilderij, olieverf, boetseren. Eigenlijk ben ik altijd bezig. En ik vind kunst ook iets zeggen over de persoon zelf. Je kunt in de ziel kijken en dat vind ik kunst. En ik hou van heel veel dingen.
1: En je doet ook wat met kunst, kun je daarover vertellen?
2: Ja, ik maakte sinds een jaar of zes, denk ik, aquarellen. Dat is eigenlijk de hoofdzaak. Het is makkelijk, compact. Je hebt een klein doosje, een paar penselen, een beetje water en papier. En je kan aan de gang. Dus ik heb het in de auto liggen. Ik heb het in huis, overal waar ik... en op het strand, op vakantie. Ik ben eigenlijk altijd bezig met iets aan het creëren. Het is wat in me opkomt. Ik kan geïnspireerd raken van iets wat ik op tv zie. Maar de laatste tijd krijg ik ook steeds meer aanvraagjes van, goh, wil je mijn hond tekenen of mijn kat? Nou, en dat vind ik leuk om mensen blij te maken.
1: Dan staan we hier naast het free art kastje dat je gestart bent, vlakbij de poort van Wereldtuin Verdeliet in Kuik. Waarom ben je dat kastje gestart en hoe kwam je op het idee?
2: Nou, ik wil eigenlijk graag delen, want ik zie als je kunst deelt, een ander gaat erover nadenken, vindt het mooi of niet mooi, het maakt mij niet uit. Maar ik maak heel veel kaartjes en sommige denk ik, ach, die ligt er al zo lang, die wil ik ook wel aan iemand schenken. Dus nou, vandaar dat ik een kastje ben gaan maken.
1: Het kastje zelf ziet er ook heel mooi uit. Heb je dat zelf gedecoreerd?
2: Ja, het is eigenlijk... een oud medicijnkastje. En toen dacht ik, goh, dat is eigenlijk net groot genoeg en bescheiden genoeg. Ik ga me wel even leuk oppimpen. Dus Frida Kahlo en haar teksten vooral komen er veel op terug. En daarnaast kan je dus in het kastje kaartjes vinden of andere kleine kunstwerkjes. En die mag je inderdaad gratis meenemen. Ik zou het ook leuk vinden als iemand anders zegt, goh, ik schilder steentjes, ik noem maar iets. Die mag je er ook weer in leggen, zodat we samen de wereld mooier maken en delen.
1: En mensen die hier langskomen, mogen die één ding meenemen of mogen die zoveel meenemen als ze willen?
2: Nou ja, weet je, als je het per se kunt gebruiken, als je zegt, nou die en die kan ik allebei gebruiken, want dan weet ik iemand waar ik daar blij mee ben, dan mag je het gewoon meenemen. Maar probeer ook aan een ander te denken, zodat het ook altijd voor iedereen toegankelijk is en dat er altijd nog iets in ligt.

Als er één artiest is die de kunst verstaat om folk, pop en een flinke dosis soul met elkaar te versmelten, dan is het Miles Smith wel. Zijn nieuwste single Heaven is een ode aan het vinden van rust en puur geluk bij mensen om je heen. En dat hoor je in elke noot terug.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
2: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
6: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Het COA heeft een schadeclaim van 184 miljoen euro neergelegd bij het bedrijf LCHD van René Derksen in een conflict over huurovereenkomsten, dat schrijft het FD. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang in hotels in het hele land. Het conflict begon in januari vorig jaar, toen het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende als tussenpersoon bij het regelen van hotels voor asielzoekers, waarna de samenwerking werd beëindigd. Het Belgische ministerie van Defensie gaat op zoek naar buitenlandse leveranciers voor fregatten. Bij de Nederlandse scheepsbouwer Dame zijn 2 fregatten besteld, maar volgens het ministerie vallen de kosten hoger uit. Ze dreigen 2 keer zo duur te worden en worden ze veel later geleverd dan het beoogde 2033. In oktober neemt de Belgische Defensie een beslissing. Afgelopen nacht zijn bij 2 ernstige ongelukken 4 mensen om het leven gekomen. In Maarsen kwamen 2 vrouwen van 17 en 18 jaar om nadat hun auto tegen een boom botste. Een paar uur later vielen er ook in het Zuid-Hollandse Dirksland 2 doden bij een ongeluk. Hun auto belandde door nog onbekende oorzaak van de weg. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van beide ongelukken. En de spelers van wereldkampioen Spanje worden vanmiddag gehuldigd in het centrum van Madrid. De autoriteiten verwachten ongeveer 1 miljoen bezoekers. De Spaanse hoofdstad neemt extra beveiligingsmaatregelen voor het feest. Ook zijn er speciale vervoersmaatregelen getroffen om de menigte in goede banen te leiden. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Davriteniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davriteniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installatie erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davriteniek in Kuik. Davriteniek.nl.
8: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
10: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasserette. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier.
3: Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
9: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op dinsdag 28 juli 2026 kun je deelnemen aan een bijzondere verhalenwandeling op landgoed De Barendonk aan de Milsweg 13 in Beers. De rondleiding begint om 10:30 en neemt bezoekers mee langs de geschiedenis en mysterieuze verhalen van het landgoed. De excursie duurt ongeveer 1,5 uur en is gratis toegankelijk voor deelnemers vanaf 16 jaar. Reserveren is verplicht en de wandeling gaat door bij minimaal 5 deelnemers. Vertrekpunt is de receptie van De Barendonk. Op 28, 29 en 30 juli staan in de monumentale protestantse kerk aan de Markt 3 in Gennep drie bijzondere pianoconcerten op het programma. Jonge internationale pianisten laten daar hun talent horen tijdens de 19e editie van de internationale muziekzomer Campus Kleef en het Euregio Rijnwaal Piano Festival. De concerten beginnen iedere avond om 8 uur, de toegang is gratis, al wordt een vrijwillige bijdrage voor de studenten zeer gewaardeerd.
1: Wil je reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemiddag.
1: Het Noodvierdaagse kruis uit 1940 is deze en volgende maand te zien in het archeologisch centrum Kuik. Het kruis, gevonden op een akker in Gassel, herinnert aan de aangepaste Vierdaagse die in augustus 1940 plaatsvond ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Boekjes met de volledige geschiedenis zijn beschikbaar bij het toeristisch informatiepunt. Makelaardij Twan Pools uit Kuik en Hans Jansen Makelaars uit Nijmegen gaan samenwerken om hun positie op de regionale woningmarkt te versterken. Klanten merken voorlopig weinig verandering. Beide kantoren blijven onder eigen namen opereren. De samenwerking leidt tot meer kennis, een groter netwerk en een breder dienstenaanbod. De kindervakantieweek in Overloon is donderdag 16 juli 2026 afgesloten, na 3 dagen vol activiteiten. Met 151 deelnemende kinderen en 34 begeleiders was het thema tijdreizen. De week eindigde feestelijk met een barbecue, een optocht en een schuimparty. Dit was de 11e editie van het evenement. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kunnenberg en de Duitse grens. 4 kilometer, de vertraging is een kwartier. De N280 Weert Roermond is in beide richtingen dicht tussen de A2 en Kelpen. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Aanstaande vrijdag is het moment voor het Land van Kuik. Want dan komen duizenden wandelaars van de Vierdaagse van Nijmegen weer door onze streek. Van Graven, Vianen, Beers, Linden en Kuik. Overal langs de route is het één groot feest. Muziek, applaus, vlaggen en blije gezichten. Het Land van Kuik laat zich weer van zijn beste kant zien. En natuurlijk is Omroep Land van Kuik er de hele dag live bij. Via radio, televisie en online brengen we live sfeerverslag en interviews. We staan langs de route, praten met wandelaars en laten jou thuis meegenieten. Dus zet je radio aan, kijk live mee op tv of volg alles via onze website en socials. Aanstaande vrijdag, Vierdaagse in het Land van Kuik. Beleef het mee bij Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
1: Het gevoel dat de controle wegvalt en je als een bijrijder in je eigen leven zit. Alex Warren schreef er een bloedeerlijk en ijzersterk anthem over. Zijn specialiteit is het vertalen van diepe persoonlijke pijn in grootse popmuziek. En dat hoor je op deze single met de titel Passenger, Beter dan ooit.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. KPN, kanaal 1175.

0: Woensdagochtend zou in Den Bosch een zitting plaatsvinden in de rechtszaak rondom de moord van een 45-jarige vrouw uit Wanrooi. Zij werd op eerste paasdag vorig jaar om het leven gebracht in haar eigen woning. Haar ex-man is de verdachte in deze zaak. De zitting werd echter afgelast omdat de verdachte in kritieke toestand in het ziekenhuis bleek te liggen. Onze verslaggever Lisette Broes was erbij. Lisette, wat speelde zich nu precies af daar in de rechtszaal?
1: Iedereen zat eigenlijk klaar tot de rechtszaak zou beginnen, tenminste de pro forma zitting. En toen werd het nieuws gebracht dat de verdachte een dag eerder kritiek in het ziekenhuis is opgenomen.
0: En wat werd daarbij verteld?
1: Niet heel duidelijk wat er precies aan de hand was. Maar het lijkt erop dat die man zelf niet helemaal goed in zijn vel zit en het zichzelf heeft aangedaan. En de conclusie is dat hij nu in kritieke toestand is. En mocht hij het overleven, dat het dan onduidelijk is of hij daar nog goed uitkomt.
0: Is daar ook op gereageerd door de familie of de advocaat van het slachtoffer?
1: De advocaat heeft dit ook medegedeeld. En de familie was emotioneel, maar hebben daar verder niet op gereageerd.
0: Wat gaat nu het gevolg zijn voor deze rechtszaak?
1: Dat is nog niet bekend. In augustus komt er een nieuwe zitting. En dan gaan alle partijen kijken hoe de stand van zaken is en of het nog zin heeft om de rechtszaak door te laten gaan, mocht hij het overleven.
0: Ja, want als hij niet overleeft, dan komt er gewoon geen veroordeling, toch?
1: Dat weet ik ook niet helemaal zeker. Maar volgens mij gaat dan gewoon de rechtszaak inderdaad ook niet door en dan volgt er geen veroordeling. Dan mocht hij bijvoorbeeld niet meer in staat zijn om de rechtszaak bij te kunnen wonen, dan kan er ook besloten worden tot ontslag van vervolging. Hij heeft al niet aangeboren hersenletsel. Het is eigenlijk in de zaken tot nu toe niet helemaal duidelijk geworden waarom hij het heeft gedaan, de moord op zijn vrouw. Dus of hij daar ook echt verantwoordelijk voor gehouden kan worden, weet ik ook niet. Hij moest in ieder geval wel onderzocht worden. Maar de vraag is ook in hoeverre dat onderzoek nu nog iets waard is. Omdat waarschijnlijk zijn hersenen nu nog meer aangetast zijn.
0: Ja.
1: Zo werd het in ieder geval gebracht.
0: Ja, dat zou wel een vreemde conclusie zijn van deze zaak natuurlijk. Er is hier natuurlijk gewoon iemand vermoord. Er is een zoon achtergebleven. En dan komt er geen veroordeling misschien.
1: Nee, inderdaad. De rechter heeft ook nog benoemd inderdaad, zijn medeleven naar de zoon betuigd die dit keer niet zelf aanwezig was. Want het is natuurlijk een vreselijke zaak, vooral voor hem.
0: Ja, want zijn moeder is er niet meer en zijn vader verdachte dan wel. Misschien ook wel niet meer binnenkort.
1: Ja. En als die nog wel is, dan zit hij ook nog in de gevangenis.
0: Ja.
1: Dus die is op het moment praktisch wees.
0: Nou ja, dan gaan we zien wat het vervolg is hiervan.
1: Ja, dat is nog even afwachten.

Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Het COA heeft een schadeclaim van 184 miljoen euro neergelegd bij het bedrijf LCHD van René Derksen in een conflict over huurovereenkomsten. Dat schrijft het FD. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang in hotels in het hele land. Het conflict begon in januari vorig jaar, toen het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende als tussenpersoon bij het regelen van hotels voor asielzoekers, waarna de samenwerking werd beëindigd. Een boete van 550 miljoen euro. Die legt de Europese Commissie op aan de Chinese webwinkel AliExpress, omdat hij zich niet voldoende inzet om de verkoop van illegale producten te voorkomen. Na onderzoek blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, de afgelopen jaren toch steeds weer online kwamen. Het gaat dan bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Keir Starmer heeft op Buckingham Palace zijn ontslag aangeboden aan koning Charles. Daarmee is hij officieel afgezwaaid als premier van het Verenigd Koninkrijk. Andy Burnham volgt hem op als premier als de koning hem beëdigt en hem formeel vraagt om een regering te vormen. Met de 56-jarige ex-burgemeester van Manchester krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst in 70 jaar een premier uit het noorden van het land. Het Belgische ministerie van Defensie gaat op zoek naar buitenlandse leveranciers voor fregatten. Bij de Nederlandse scheepsbouwer Dame zijn twee fregatten besteld, maar volgens het ministerie vallen de kosten hoger uit. Ze dreigen twee keer zo duur te worden en ze worden veel later geleverd dan het beoogde 2033. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja.
3: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland komt naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe.
6: OptiCool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
0: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda. Op zondag 2 augustus 2026 is zanger en entertainer Ger Keizers te gast bij Uit op Zondag in wijkaccommodatie De Nielt, Lavendel 250 in Kuik. Tussen 3:30 en 4:30 verzorgt hij een gezellige muzikale middag voor senioren uit Kuik en omgeving. De activiteiten wordt georganiseerd door verschillende lokale ouderenorganisaties en biedt bezoekers de gelegenheid om samen te genieten van muziek en ontmoeting. De toegang is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening tegen een bescheiden vergoeding. Op maandag 27 juli 2026 staat Boxmeer weer volledig in het teken van wielrennen tijdens Daags na de Tour. Traditiegetrouw vindt dit wielrenspectakel plaats op de dag na de finish van de Tour de France in Parijs. Sinds 1978 trekt het evenement duizenden wielerliefhebbers naar het centrum van Boxmeer. Na de succesvolle doorstart in 2013 groeide het evenement opnieuw uit tot een van de bekendste criteria van Nederland. Dit jaar wordt bovendien een bijzonder jubileum gevierd, de 50ste editie van Daags na de Tour.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Het Noodvierdaagse Kruis uit 1940 is deze en volgende maand te zien in het archeologisch centrum Kuik. Het kruis, gevonden op een akker in Gassel, herinnert aan de aangepaste Vierdaagse die in augustus 1940 plaatsvond ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Boekjes met de volledige geschiedenis zijn beschikbaar bij het toeristisch informatiepunt. Makelaardij Twan Pols uit Kuik en Hans Jansen Makelaars uit Nijmegen gaan samenwerken om hun positie op de regionale woningmarkt te versterken. Klanten merken voorlopig weinig verandering. Beide kantoren blijven onder eigen naam opereren. De samenwerking leidt tot meer kennis, een groter netwerk en een breder dienstenaanbod. De kindervakantieweek in Overloon is donderdag 16 juli 2026 afgesloten, na 3 dagen vol activiteiten. Met 151 deelnemende kinderen en 34 begeleiders was het thema tijdreizen. De week eindigde feestelijk met een barbecue, een optocht en een schuimparty. Dit was de 11e editie van het evenement. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten.
0: Dichterbij dan je denkt.

0: Afgelopen weekend werd bekendgemaakt dat oud-wielrenner Twan Poels stopt als ambassadeur van Daags naar de Tour. Zijn plek wordt ingenomen door topwielrenner Wout Poels. Geen familie overigens. Verslaggever Wouter van den Berg sprak met Twan Poels over zijn besluit om te stoppen.
1: Het stokje wordt overgedragen. Waarom?
2: Ja, omdat ik daarmee stop. Hè. Ik doe eigenlijk de contracten van de beroepsrenners, doe ik, hè. Die regel ik. Ik doe de renners contracteren die in Boxmeer komen rijden. Ja, en ik heb natuurlijk wel wat connecties, relaties in de wielersport. En die komen wel eens van pas. Dat is ongeveer 13 jaar geleden is dat ontstaan. Ad Reijnen was eigenlijk de rondebaas. Hè. Dat was de voorzitter van Daags naar de Tour. Was dat, maar die, door problemen met de horeca is hij ermee gestopt. Toen heeft Karel Versoes, de destijds burgemeester van Boxmeer, heeft van mensen benaderd. Pierre Hermans, Jaap Visser, Jan Arts, Jan van de Heuvelen en ik. Met de vraag van of wij dat niet op worden pakken. Dat hebben we gedaan. En dan hebben we 13 jaar heb ik dat gedaan met veel plezier. Maar op een gegeven moment dan komt er ergens een eind aan.
1: En waarom kwam er een eind aan?
2: Omdat ik ben nooit thuis. En mijn vrouw die zegt op een gegeven moment, je bent nooit thuis. Ik wil wel eens een keer wat andere dingen gaan doen. Ja, nu inmiddels ben ik 62, dus op zich mijn connectie-relaties die gaan er ook mee stoppen in de wielersport. En Wout Poels die zit nog in de wielersport.
1: En hoe kijkt u zelf terug naar de afgelopen jaren?
2: Daags naar de Tour, altijd een succes geweest, moet ik zeggen. Het valt niet mee, hoor. Want we hebben een heel team, we hebben een technische commissie, hè. We hebben het bestuur, we hebben meer dan 100 vrijwilligers op die dag. Hè. Het is een hele organisatie. Kijk, en ik doe het niet alleen, het bestuur, maar ook de technische commissie. Die mensen verzetten heel veel werk. En dat zijn ook vrijwilligers. Het zijn allemaal vrijwilligers, hè. En dat vind ik ook knap, moet ik zeggen. Je moet toch mensen hebben die dat doen, die dat willen, ja.
1: Nou, dit jaar wordt natuurlijk ook een bijzonder jaar voor Daags naar de Tour.
2: Ja, 50ste keer Daags naar de Tour. Een bijzonder jaar, hè. En we proberen natuurlijk uiteraard wel de Tourwinner naar Boxmeer te halen. Of dat gaat lukken, dat is een behoorlijke zware klus, moet ik zeggen. Want die renners ook, die rijden 3 weken in de Tour. In dit weer, in het weer tussen de 35 en 40 graden. En dan is het natuurlijk, zitten ze ook niet te wachten om spannend nog een Boxmeer te rijden. Maar we gaan wel ons best doen om een goed deelnemersveld neer te zetten.
1: We kijken er met z'n allen uit.
2: Ja, dat hoop ik wel. Ja. En jullie zijn met z'n allen uitgenodigd.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De Europese Commissie heeft een boete van 550 miljoen euro opgelegd aan de Chinese webwinkel AliExpress, omdat hij zich niet voldoende inzet om de verkoop van illegale producten te voorkomen. Na onderzoek blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, de afgelopen jaren toch steeds weer online kwamen. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Het COA heeft een schadeclaim van 184 miljoen euro neergelegd bij het bedrijf LCHD van René Derksen in een conflict over huurovereenkomsten. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang in hotels in het hele land. Het conflict begon in januari vorig jaar, toen het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende als tussenpersoon, waarna de samenwerking werd beëindigd. Andy Burnham is officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Op Buckingham Palace is hij beëdigd door koning Charles, die hem formeel heeft gevraagd om een regering te vormen. Burnham is de 7e premier in 10 jaar tijd. Begin deze middag bood Keir Starmer zijn ontslag aan de koning aan. Met de 56-jarige ex-burgemeester van Manchester krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst in 70 jaar een premier uit het noorden van Engeland. Ryanair heeft contact gehad met de passagier die begin deze maand tijdens een vlucht uit het raam werd gezogen. Maar het is nog veel te vroeg om te bespreken of die het echtpaar zou moeten compenseren. De luchtvaartmaatschappij wacht eerst de uitkomst van een onderzoek af naar het incident. Boeing en de FAA onderzoeken wat er precies is gebeurd. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het zuiden van het land staat nu zo'n 85 kilometer file. Vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel heb je 25 minuten vertraging. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Nederweert en Maasbracht 14 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Daarna de A67, Belgische grens richting Eindhoven. Voor knooppunt De Hoogte 5 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot slot de A76, Geleen richting Aken. Tussen knooppunt Kundenberg en de Duitse grens door grenscontroles 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
7: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
0: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
8: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
10: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op maandag 27 juli 2026 staat Boxmeer weer volledig in het teken van wielrennen tijdens Daags na de Tour. Traditiegetrouw vindt dit wielrenspectakel plaats op de dag na de finish van de Tour de France in Parijs. Sinds 1978 trekt het evenement duizenden wielerliefhebbers naar het centrum van Boxmeer. Na de succesvolle doorstart in 2013 groeide het evenement opnieuw uit tot een van de bekendste criteria van Nederland. Dit jaar wordt bovendien een bijzonder jubileum gevierd, de 50ste editie van Daags na de Tour. Op dinsdag 28 juli 2026 kun je deelnemen aan een bijzondere verhalenwandeling op landgoed De Barendonk aan de Milsweg 13 in Beers. De rondleiding begint om 10:30 en neemt bezoekers mee langs de geschiedenis en mysterieuze verhalen van het landgoed. De excursie duurt ongeveer 1,5 uur en is gratis toegankelijk voor deelnemers vanaf 16 jaar. Reserveren is verplicht en de wandeling gaat door bij minimaal 5 deelnemers. Vertrekpunt is de receptie van De Barendonk.

0: Plan van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. BiblioPlus lanceert deze week de zomercampagne Reis Licht. Inwoners van het Land van Kuik en de Maasduinen kunnen via de online bibliotheek-app e-books, luisterboeken en tijdschriften digitaal meenemen op vakantie. Leden hebben toegang tot meer dan 47.500 e-books en 14.500 luisterboeken, zonder boetes voor te laat inleveren. Hulp bij de app is beschikbaar in de bibliotheek. De Vierdaagse staat 4 dagen lang centraal in de regio Nijmegen, met tienduizenden wandelaars. Omroep Land van Kuik zendt dagelijks live uit vanaf 13 uur in samenwerking met RN7. Verslaggevers delen verhalen van wandelaars en de dorpen die hen verwelkomen. Ook is er elk uur een nieuwe aflevering van 4DTV te zien. Het Noodvierdaagse kruis uit 1940 is deze en volgende maand te zien in het archeologisch centrum Kuik. Het kruis, gevonden op een akker in Gassel, herinnert aan de aangepaste Vierdaagse die in augustus 1940 plaatsvond ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Boekjes met de volledige geschiedenis zijn beschikbaar bij het toeristisch informatiepunt. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel staat 13 kilometer file met 25 minuten vertraging. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Nederweert en Maasbracht duurt er een half uur langer over. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor afrit Dordrecht Centrum 8 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Dan naar de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Maden en knooppunt Hooipolder is de weg dicht. Je kan omrijden via Gorkum over de A27 en dan keer je om bij afrit Geertruidenberg. En tot slot de A76, Geleen richting Aken, door grenscontroles 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. One man come in the name of

0: kennen de mini-bibliotheek met boeken die je mag meenemen en het weggeefkastje met goederen voor de minder bedeelden. Maar een kastje met gratis kunstwerkjes kom je niet elke dag tegen. Toch is er sinds zeer recentelijk één in Kuik. Vlak bij de poort van Wereldtuin Verderliet hing de Kuikse Maya Seuntiens haar eigen free art kastje op voor de liefhebbers.
1: Kun je me vertellen, wat heb jij met kunst?
2: Nou, eigenlijk ben ik heel mijn leven al bezig met kunst. Of het nou acrylschilderij, olieverf, boetseren. Eigenlijk ben ik altijd bezig. En ik vind kunst vind ik ook iets zeggen over de persoon zelf. Je kunt in de ziel kijken en dat vind ik kunst. En ik hou van heel veel dingen.
1: En je doet ook wat met kunst, kun je daarover vertellen?
2: Ja, ik maakte sinds een jaar of zes, denk ik, aquarellen. Dat is eigenlijk de hoofdzaak. Het is makkelijk, compact. Je hebt een klein doosje, een paar penselen, een beetje water en papier. En je kan aan de gang. Dus ik heb het in de auto liggen. Ik heb het in huis, overal waar ik... en op het strand, op vakantie. Ik ben eigenlijk altijd bezig met iets aan het creëren. Het is wat in me opkomt. Ik kan geïnspireerd raken van iets wat ik op tv zie. Maar de laatste tijd krijg ik ook steeds meer aanvraagjes van, goh, wil je mijn hond tekenen of mijn kat? Nou, en dat vind ik leuk om mensen blij te maken.
1: Dan staan we hier naast het free art kastje dat je gestart bent, vlakbij de poort van Wereldtuin Verderliet in Kuik. Waarom ben je dat kastje gestart en hoe kwam je op het idee?
2: Nou, ik wil eigenlijk graag delen, want ik zie als je kunst deelt, een ander gaat erover nadenken, vindt het mooi of niet mooi, het maakt mij niet uit. Maar ik maak heel veel kaartjes en sommige denk ik, ach, die ligt er al zo lang, die wil ik ook wel aan iemand schenken. Dus nou, vandaar dat ik een kastje ben gaan maken.
1: Het kastje zelf ziet er ook heel mooi uit. Heb je dat zelf gedecoreerd?
2: Ja, het is eigenlijk een oud medicijnkastje. En toen dacht ik, goh, dat is eigenlijk net groot genoeg en bescheiden genoeg. Ik ga me wel even leuk oppimpen. Dus Frida Kahlo en haar teksten vooral komen er veel op terug. En daarnaast kan je dus in het kastje kaartjes vinden of andere kleine kunstwerkjes. En die mag je inderdaad gratis meenemen. Ik zou het ook leuk vinden als iemand anders zegt, goh, ik schilder steentjes, ik noem maar iets. Die mag je er ook weer in leggen, zodat we samen de wereld mooier maken en delen.
1: En mensen die hier langskomen, mogen die één ding meenemen of mogen die zoveel meenemen als ze willen?
2: Nou ja, weet je, als je het per se kunt gebruiken, als je zegt, nou die en die kan ik allebei gebruiken, want dan weet ik iemand waar ik daar blij mee ben, dan mag je het gewoon meenemen. Maar probeer ook aan een ander te denken, zodat het ook altijd voor iedereen toegankelijk is en dat er altijd nog iets in ligt.
3: Dichter bij de zomer dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
4: Rolling Stones bewijzen al decennia dat rock and roll geen leeftijd kent. De nieuwste single Jealous Lover duikt in een herkenbare en vlijmscherp thema. De destructieve en verstikkende kant van jaloezie in een relatie. Verpakt in de onvervalste, rauwe Stone Sound met de herkenbare stem van Mick Jagger.

0: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik, de makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik, samen naar jouw volgende stap.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Check onze website omroeplvc.nl.
6: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug bij Gorkum kost de transportsector naar schatting 1,5 miljoen euro per dag. Door de afsluiting moeten dagelijks zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden. Zaterdag werd de brug voor al het vrachtverkeer gesloten, omdat het staal in de boogconstructie minder sterk is dan werd aangenomen, waardoor de veiligheid voor zwaar verkeer onvoldoende kan worden gegarandeerd. Hoe lang het verbod duurt, kan Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Het COA heeft een schadeclaim van 184 miljoen euro neergelegd bij het bedrijf LCHD over huurovereenkomsten. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang en hotels. Het conflict begon vorig jaar toen het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende aan het regelen van hotels voor asielzoekers. LCHD laat weten dat het zelf ook een claim bij het COA heeft ingediend wegens ongerechtvaardigde contractbreuken. Andy Burnham is officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Op Buckingham Palace is hij vanmiddag beëdigd door koning Charles. Burnham is de 7e premier in 10 jaar tijd. Met de 56-jarige ex-burgemeester van Manchester krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst in 70 jaar een premier uit het noorden van Engeland. En Ramiz Zarouki vertrekt bij Feyenoord en keert definitief terug naar FC Twente. Hij tekent daar een contract tot de zomer van 2030. De 28-jarige, in Amsterdam geboren Algerijnse international, stapte 3 jaar geleden over van Twente naar Feyenoord, maar werd afgelopen seizoen al verhuurd aan Twente. Daar speelde hij tussen 2019 en 2023 al en beleefde dus een grote doorbraak in de Eredivisie. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. Er staat nu zo'n 100 kilometer file in de regio. De langste vertraging heb je op de A2, Eindhoven richting Maastricht. Tussen Nederweert en Maasbracht duurt er 3 kwartier langer over. De rechte rijstrook is hier dicht. Op de A16, Breda richting Rotterdam, voor Dordrecht 5 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Dan naar de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Voor knooppunt Hooipolder is de weg dicht door opruimwerkzaamheden. Je kan omrijden via Gorkum over de A27 en dan keer je om bij afrit Geertruidenberg. En tot slot vertraging op de A76, alleen richting Aken. Door grenscontroles doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Dabritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
9: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
10: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer?
4: badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
10: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land
11: van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LVC.

and Begging. En op de een of andere manier hoor ik hier toch iets in van ja, een oude soul classic of zo. Van de Four Tops of zo. Ik kan er even niet op komen. Maar ik hoor er iets bekends in ook wel in dat nummer. Goeie plaat van Madcon. Die we natuurlijk ook kennen van samenwerkingen met Rio. Ze hebben Shine On. Hebben ze een keer opnieuw geremaked. Laten we het zomaar eventjes noemen. Goedemiddag, welkom bij een nieuwe aflevering van Afslag LVC. Dit is Omroepblad van Kuik. Mijn naam is Jan Debe. En ook tijdens jouw zomervakantie zijn we gewoon gezellig bij je. Elke werkdag, 's middags van 4 tot 6 met Afslag LVC. En als je wel moet werken, is dat helemaal niet erg. Dan laat je gewoon lekker de radio aanstaan. En dan kan je gewoon lekker meeluisteren wat er allemaal gebeurt in en om het land van Kuik. We gaan zometeen eventjes het vierdaagse nieuws eventjes met je doornemen. Roger van Bracht draagt dat bij zometeen. Dat is altijd erg goed. Dat doen we zeg maar iets over 4:30 trouwens. We hebben natuurlijk ook de agenda in de show. We hebben het streeknieuws gewoon zoals gebruikelijk. We kijken ook nog op de beurs. En we gaan het straks ook nog eventjes hebben over mensen in of met mensen in Sint-Hubert. Over de N264, waar tegenwoordig toch wel heel veel verkeer overheen komt. En is iedereen daar wel zo blij mee? Daar gaan we het straks eventjes over hebben. En we hebben heel veel goede muziek.

0: En daar hadden we de nieuwe van Emma Heesters. En die heette Hartenbreker. Goeie plaat. Natuurlijk ook een fantastische zangeres. Wel een beetje jammer vind ik persoonlijk dan dat ze tegenwoordig aan het infuus ligt dat autotune heet. Die dame die kan zo ontzettend goed zingen. En dan gaat ze met een computer gaat ze de stemmetje corrigeren. Ja, heeft ze echt niet nodig, want ze is gewoon een topzangeres. Maar goed, het hoort wel een beetje bij deze tijd. Hè? Dus misschien worden we wel oud. Misschien ligt het daar wel aan dat we dan over dit soort dingen gaan struikelen. Maar goed, we kijken even naar het verkeer rondom het land van Kuik. Op de A12, daar heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang met Duitsland. En op de A50, daar heb je 10 kilometer langzaam rijdend verkeer, nu al, tussen knooppunt Valburg en de Maasbrug. En 3 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Grijsoord en de Rijnbrug. Dan de A59, 3 kilometer langzaam rijden tussen afrit Engelen en afrit Nieuw-Kuik. En op de A73, daar heb je langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Tiglia en afrit Roermond. En dat zijn ze voor nu.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.
3: Hoe vindt u dit? Fijne,
4: gouden ouwe.

0: jij er tegenaan kijkt. Maar persoonlijk vind ik eigenlijk dat dit een soort van top 100 van het Dalt van Kuik plaats zou moeten zijn. Hard op je radio en Barracuda. Zometeen gaan we nog eventjes een plaat draaien van een Amerikaanse zanger die ons het afgelopen weekend is ontvallen. En dan gaan we het daar zometeen eventjes verder over hebben. Maar we gaan ook eventjes kijken naar de agenda van het Land van Kuik. Want die heb ik ook voor je gevonden. Ja, daar is die.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Op maandag 27 juli 2026 staat Boxmeer weer volledig in het teken van wielrennen tijdens Daags na de Tour. Traditiegetrouw vindt dit wielrenspectakel plaats op de dag na de finish van de Tour de France in Parijs. Sinds 1978 trekt het evenement duizenden wielerliefhebbers naar het centrum van Boxmeer. Na de succesvolle doorstart in 2013 groeide het evenement opnieuw uit tot een van de bekendste criteria van Nederland. Dit jaar wordt bovendien een bijzonder jubileum gevierd, de 50ste editie van Daags na de Tour. Op dinsdag 28 juli 2026 kun je deelnemen aan een bijzondere verhalenwandeling op landgoed De Barendonk aan de Milsweg 13 in Beers. De rondleiding begint om 10:30 en neemt bezoekers mee langs de geschiedenis en mysterieuze verhalen van het landgoed. De excursie duurt ongeveer 1,5 uur en is gratis toegankelijk voor deelnemers vanaf 16 jaar. Reserveren is verplicht en de wandeling gaat door bij minimaal 5 deelnemers. Vertrekpunt is de receptie van De Barendonk.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Ja, dan zul je denken, Jim Tilstrap. Ja, die is ook niet meer onder ons sinds afgelopen zaterdag. Zaterdag overleed deze man op 79-jarige leeftijd. En dus zijn familie maakte niet bekend waar hij aan is overleden precies. Maar hij laat in ieder geval zijn vrouw Gloria, zijn kinderen en zijn kleinkinderen na. Jim Gilstrap, nou, Swing Your Daddy, dat was wel ongetwijfeld de meest bekende hit van hem. Hij was ook heel erg actief in het achtergrondvokalen en sessiemuzikantenwerk. Dus hij zat heel veel in de studio eigenlijk altijd. Hij heeft ook nog een keertje I'm On Fire heeft hij ook nog een keertje gecoverd. Dat was die hit destijds van 5000 Volts. Die kwam in 1975 uit. En een paar maanden later werd hij ook nog een keertje dus door Jim Gilstrap gecoverd. Daarbij moet ik wel aantekenen dat ik het de versie van 5000 Volts toch wel net ietsjes mooier vind. Maar oké, misschien draai ik die van Jim Gilstrap ook nog wel een keer. Dan heb je een idee waar het over gaat. Goed, rest in peace, Jim Gilstrap. En zo zijn er toch steeds meer artiesten die langzamerhand stoppen met op deze aardbol rondlopen en dergelijke. Ja, zo gaan die dingen, mensen. Nou, we gaan dan wel eventjes naar nieuwere artiesten toe, die hopelijk nog een tijdje meegaan. We gaan luisteren naar de nieuwe muziek weer. Ik heb weer wat van je. Dit is de nieuwe van David Guetta.
1: En dit is nieuw.

0: Nou, de boodschap is volgens mij wel duidelijk. Je hebt geluisterd naar David Guetta met zijn nieuwe single samen met Third Party en John Martin. En het heette Human, zo heette deze plaat inderdaad. Zometeen verder met de show en Tell It To My Heart van Taylor Dane. Het vierdaagse nieuws is nog onderweg. We gaan het straks ook eventjes hebben over de drukte op de N264 bij Sint Hubert. Daar gaan we het ook nog over hebben. Maar eerst gaan we nu naar het streeknieuws met je van 4:30.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. BiblioPlus lanceert deze week de zomercampagne Reis Licht. Inwoners van het Land van Kuik en de Maasduinen kunnen via de online bibliotheek-app e-books, luisterboeken en tijdschriften digitaal meenemen op vakantie. Leden hebben toegang tot meer dan 47.500 e-books en 14.500 luisterboeken, zonder boetes voor te laat inleveren. Hulp bij de app is beschikbaar in de bibliotheek. De Vierdaagse staat 4 dagen lang centraal in de regio Nijmegen, met tienduizenden wandelaars. Omroep Land van Kuik zendt dagelijks live uit vanaf 13 uur in samenwerking met RN7. Verslaggevers delen verhalen van wandelaars en de dorpen die hen verwelkomen. Ook is er elk uur een nieuwe aflevering van 4DTV te zien. Het Noodvierdaagse Kruis uit 1940 is deze en volgende maand te zien in het archeologisch centrum Kuik. Het kruis, gevonden op een akker in Gassel, herinnert aan de aangepaste Vierdaagse die in augustus 1940 plaatsvond ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Boekjes met de volledige geschiedenis zijn beschikbaar bij het toeristisch informatiepunt. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten.
0: Dan kijken we eventjes naar de verkeerssituatie rondom het Land van Kuik op de A12. Daar heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ouddijk en de grensovergang met Duitsland. En op de A50 8 kilometer stilstaand verkeer. Herstel, langzaam rijdend verkeer. Dat is bijna hetzelfde als stilstaand, alleen het gaat net iets sneller. Tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 3 kilometer stilstaand verkeer daar wel. Tussen afrit Zeeland en afrit Veghel-Noord. Dan de A73, daar heb je stilstaand verkeer tussen knooppunt Tichlia en afrit Roermond. En dat zijn ze voor nu.
4: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: Taylor Dane en Tell It To My Heart hoorde hier zojuist een afslag LVC. En ze hebben nog veel meer goede muziek onderweg. Zometeen van ICT of ICT kan je volgens mij ook zeggen. Maar we gaan eerst eventjes, lieve vrienden, aandacht besteden aan het volgende. Want ja, natuurlijk begint de Vierdaagse morgen ook. En ook Omroepland van Kuik, die houdt jou op de hoogte van alles wat er rondom dit wandelfestijn gebeurt. Laten we even gaan luisteren naar het Vierdaagse Nieuws, aflevering 1. Hier is José van Bracht.
1: Vierdaagse nieuwsflits.
0: Oh, dat vind ik nou jammer. Dan zet hem even. Doen we nog een keer.
2: Omroep Land van Kuik.
3: Vierdaagse nieuwsflits.
4: De Nijmeegse Vierdaagse gaat morgen van start. Duizenden wandelaars staan in de startblokken voor de 108ste editie van het grootste wandelevenement ter wereld. De organisatie verwacht opnieuw deelnemers uit tientallen landen die de komende dagen de bekende routes door de regio zullen afleggen. Rondom de Vierdaagse was vandaag ook aandacht voor de traditionele vuurwerkshow. Die is gisteren afgelast nadat bij de voorbereidingen een probleem ontstond met een ponton op de Waal. Hierdoor kon het vuurwerk niet veilig doorgaan. Of er later deze week alsnog een vervangende show komt, is nog niet bekend. De Vierdaagse feesten in Nijmegen zijn afgelopen weekend begonnen en zorgen nu al voor veel sfeer in de binnenstad van Nijmegen. De verwachting is dat de stad de komende dagen honderdduizenden bezoekers zal trekken. En dit was het Vierdaagse Nieuws. Meer updates hoor je morgen in onze uitzending.
2: Afslag LVC.

0: Youngblood en Sit and Wait is dat. Zometeen nog een beetje rust op je radio. Namelijk met Mark Elmond en Gene Pitney. And Something's Got a Hold of My Heart. Ook zo'n prachtige plaat. Eventjes een klein beetje down tempo af en toe. Dat moet ook soms gebeuren als jij in de file staat. En het is soms wel lekker dat je even zelf niet hoeft te stuiteren. En eventjes rustig kan bijkomen. Hè? Goed, we kijken even naar het verkeer op de A12. Daar heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. En op de A50 daar heb je 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Bankhoef. En op de A73, daar heb je stilstaand verkeer inmiddels tussen knooppunt Tiglia en afrit Roermond.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Mark Helmond samen met Gene Pitney en Something's Gotten Hold of My Heart. Wat een mooie plaat is dat ook, zeg mensen. Vind jij hem ook zo mooi? Ik hou ervan. Zo, dan zijn we weer tot rust gekomen. Dan gaan we weer over naar de actualiteit. En de actualiteit vandaag is een beetje dat er toch wel wat gedoe is in Sint-Hubert. Omdat de N264, de provinciale weg die daar dwars door het dorp loopt, toch wel steeds drukker is geworden door de jaren heen. Laten we eventjes gaan luisteren naar onze redactionele bijdrage.
1: Ik heb altijd de ramen dicht, want anders ben ik 's morgens om 4-5 uur wakker.
2: Inwoners van Sint-Hubert hebben er op dagelijkse basis last van. De drukke verkeersader die recht door hun dorp gaat. De provinciale weg N264, die twee snelwegen verbindt, is over de jaren heen alleen maar drukker geworden. Vooral het vrachtverkeer is sterk toegenomen. En dat gaat ten koste van de leefbaarheid en de veiligheid, vindt men in het dorp.
3: Het is aangewezen als een gebiedsontsluitingsweg. En daardoor moet er ook veel verkeer overheen kunnen, volgens de provincie. Maar of dat door dit dorp heen moet, is dan de vraag.
1: Ik woon nu 47 jaar hier en in het begin kwam er al af en toe een vrachtauto langs. En nu zijn het er een kwart van alle voertuigen is een vrachtauto.
3: Er is een heel distributiecentrum in Haps voorbij gekomen. Ude is uitgebreid. En het verkeer, en met name het vrachtverkeer, wordt alleen maar meer. En nu is per 1 juli ook nog de tolheffing ingegaan. En wij verwachten als dorpsraad ook dat daardoor veel meer vrachtverkeer hier overheen komt. Omdat er geen tolheffing geheven wordt op dit stuk weg.
1: De weg is opnieuw ingericht om het veiliger te maken en om de snelheid naar beneden te halen. Maar de snelheid is niet echt minder geworden. Je kan het ook zien aan de vrachtauto achter me. Die zou maximaal 30 kunnen rijden. Nou, ik denk dat deze een schatting 40, tussen 40 en 50 rijdt ergens.
3: We hebben recent ook een onderzoek gedaan, een enquête gedaan met de HAS samen. Daar hebben we ook gekeken naar wat vinden nu mensen in het dorp van deze weg. Wat vinden ze met name over de veiligheid van deze weg? En daar worden we met name de oversteekpunten als echt gevaarlijke punten beschouwd.
1: Mensen hebben heel veel last met oversteken om voorrang te krijgen wat eigenlijk moet. En, het is best wel lastig om met de auto op de weg te draaien. Bij mij thuis moet ik achteruit de weg oprijden. Nou, dan sta ik af en toe 5 minuten te wachten overdag om de weg op te kunnen.
3: Het geluid is ook belangrijk. De meeste huizen hebben hier tegen de 70 decibel aan geluidsdruk op de woning. Dan zijn sommige huizen al gesaneerd. Maar desalniettemin heb je alsnog dat je in je achtertuin of in je voortuin nog steeds die geluidsdruk hebt.
1: Concrete oplossingen, ja, dat is een hele lastige. Want meestal wordt het probleem dan verlegd. Als ze hier verder niks aan doen, dan is het meer een gezwel wat blijft dooretteren. En ja, dit kan gewoon niet in het dorp. De leefbaarheid staat erg onder druk hier.
2: De gemeente zegt op de hoogte te zijn van de zorgen en ze serieus te nemen, maar niet meer te kunnen doen dan ze onder de aandacht van de provincie te brengen. De provincie geeft aan dat er in 2021 met goedkeuring van de dorpsraad groot onderhoud heeft plaatsgevonden in plaats van een omlegging van de weg. Een alternatieve verbinding tussen de A50 en de A73 ziet de provincie niet als serieuze optie, mede omdat volgens hen een zeer groot deel van het vrachtverkeer op de N264 toch een lokale bestemming heeft. De provincie verwacht na de zomervakantie een gesprek met de dorpsraad te gaan voeren naar aanleiding van het onderzoek van HAS, waarbij de oversteekbaarheid van de weg een thema zal zijn.
0: De vraag is natuurlijk of dat het probleem daarmee opgelost gaat worden. Want als recent die weg is aangepakt, gesaneerd, met goedvinden van de dorpsraad, ja, dan zullen ze niet na een paar jaar daar weer in gaan investeren om er iets aan te veranderen. Overigens waren ze bij Graven ook zoiets van plan, hè? Daar zou een verbindingsweg komen tussen de N324 en de N321. Zodat het verkeer, met name ook vrachtverkeer, weer niet per se door Graven heen hoefde over de Elisabethstraat. En daar werden destijds 6 of 7 voorstellen gedaan. En nou spreek ik over een jaar of 10 geleden volgens mij al. Ik ben eigenlijk benieuwd wat daar ooit van terecht is gekomen. Maar goed, yep. Ja, zo snel gaan die dingen soms niet. Maar oké, wat wel snel gaat is het eerste uur van Afslag LVC. We zijn er alweer bijna doorheen namelijk door het eerste deel van de show. Zometeen de boodschappen en het nieuws van 5 uur. En daarna ben ik nog een uurtje bij terug met deel 2. En dan gaan we nog naar het streeknieuws een keertje. We kijken nog een keer in de agenda. We hebben het verkeer voor je en we kijken op de beurs. En nu hebben we nog even zonnige muziek. Tot dan. Totdat het zover is, dat doen we met Silver Pozzoli en Around My Dream. Tot zometeen.
4: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC.nl. Omroep Land van Kuik.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
5: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
6: Bijna je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Het Openbaar Ministerie heeft een voorwaardelijke celstraf van een jaar geëist tegen Corné H. voor de gijzeling in de PI in Vught eind vorig jaar. Hij verbleef daar al voor de gijzeling in een café in Ede in 2024, toen hij in december een aantal medewerkers zou hebben gegijzeld en bedreigd. Hij eiste toen onder meer medicijnen en overplaatsing naar een andere penitentiaire inrichting. H. betuigde eerder nog zijn spijt in de rechtbank. Het vrachtwagenverbod op de Merwetenbrug bij Gorkum kost de transportsector naar schatting 1,5 miljoen euro per dag. Door de afsluiting moeten dagelijks zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden. Zaterdag werd de brug voor al het verkeer afgesloten, omdat de veiligheid voor zwaar verkeer onvoldoende kon worden gegarandeerd. Vrachtwagenchauffeurs die over de brug rijden, riskeren een boete van 500 euro. Nadat het COA een schadeclaim van 184 miljoen euro heeft neergelegd bij het bedrijf LCHD over huurovereenkomsten met asielhotels, laat het bedrijf weten dat het zelf ook een claim bij het COA heeft ingediend wegens ongerechtvaardigde contractbreuken. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang en hotels, tot het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende aan het regelen van hotels en de samenwerking verbrak. En Ramir Zerouki vertrekt bij Feyenoord en keert definitief terug naar FC Twente. Hij tekent een contract tot de zomer van 2030. De 28-jarige Algerijnse international stapte 3 jaar geleden over van Twente naar Feyenoord, maar werd afgelopen seizoen al verhuurd aan Twente. Daar speelde hij tussen 2019 en 2023 al en beleefde daar zijn grote doorbraak in de Eredivisie. Het weer er nog. Vanavond is het nog lang helder en zonnig. Ook vannacht is het op veel plaatsen helder, alleen in de kustgebieden kan het wat bewolkt zijn. De noordenwind neemt af en het koelt naar 7 graden in het oosten en 10 tot 14 graden in het midden en westen van het land. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Kelp en Oler en Weert Noord is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de weg dicht. Je kan omrijden over de A73 en de A67. Verder vertraging op de A2 richting Maastricht tussen Nederweert en Maasbracht. Die doe je er 20 minuten langer over. En tot slot een ongeluk op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Bij Moergestel doe je er 35 minuten langer over, want er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
10: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant.
3: Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
4: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
12: Springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland, Kom naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe.
6: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Clint Eastwood en General Saint. En ja, dat plaatje dat heette Stop That Train. Het muziekje stopt ook eventjes hier. Ik denk, ik moet meteen even wat aan doen. Nou ja, Stop That Train, dat gaat dus in het Land van Kuik vanaf volgende week gebeuren. Want na de Vierdaagse, dan is het eventjes een maand lang gedaan met de Maaslijn, lieve vrienden. Dus dat betekent geen treinverkeer tussen Nijmegen en Roermond. En of dat Arriva daar nou eigenlijk bussen of iets anders gaat inzetten. Misschien tuk-tuks of kamelen of zo, geen flauw idee. Dus daar zijn we nog bezig om erachter te komen, wie weet, hè. Verder gaan we in dit uur in ieder geval nog leuke dingen doen. We hebben nog het streeknieuws voor je nog een keertje. We hebben nog een update van het Vierdaagse nieuws van Roger van Bracht. Dat gaan we ook nog even behandelen. Dat doen we zo'n beetje rond 7, 8 minuten over 5:30. We kijken ook nog op de beurs natuurlijk. En we kijken naar het verkeer in het Land van Kuik. Het is niet zo gek druk, maar ja, toch altijd even de moeite waard om eventjes op de hoogte te blijven daarvan. En verder heel veel goede muziek van een legendarische band wat mij betreft. En Duitsland, hier is Alphaville en Dance With Me.
1: Jan Deben. Loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is afslag LWC. Ja.

0: muziek en mensen, ja, ik kan er weinig aan doen. Dit is Aitch en Ring My Bell. Ja. En het origineel kennen we natuurlijk van Anita Ward. Ja, die vind ik dan persoonlijk toch wel leuker. Nou, you can ring my bell. Ik zal hem even uitschudden voor je. Wacht even. Ja, goed. Zo, kunnen we meteen eventjes door naar de verkeerssituatie rondom het land van Kuik. Even kijken, op de A12, daar heb je stilstaand verkeer, namelijk over 2 kilometer. En dat is aan de hand tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang met Duitsland. En op de A50, daar heb je 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. En nog 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Dan de A73, tot slot alweer, dus het valt gelukkig allemaal mee. Maar dit blijft wel een hardnekkige voorlopig nog. Tussen knooppunt Tiglia en afrit Roermond heb je last van langzaam rijdend verkeer.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.
3: Hè? Hoe vindt u dit?
0: Gouwe ouwe.

Pêche. Ja, ik word hier zo vrolijk van deze plaat. Jij niet? Michel Delpech en Pour un flirt avec toi. Ja, vrolijke zomerse muziek op je radio. En dan ook nog in het Frans. Want natuurlijk is dit ook de periode waarin de Tour de France wordt verreden, lieve vrienden. En ja, dat is zondag voor het laatst. En dan maandag, dan hebben we natuurlijk daags na de Tour. En dat wordt ook wel in de volksmond het criterium van Boxmeer genoemd. Daarover later meer, want ook daar zijn we bij Omroep Land Verkuik, zijn we daar natuurlijk wel hier en daar wat bij betrokken met wat verslag en informatie daaromtrent. Dat later. Eerst gaan we even kijken. Als jou klaar staat voor mij. Nee, hij staat nog niet klaar voor mij, dus dan moet ik nog iets voldullen, kennelijk. Oh, nou, dan doen we eerst wel even een plaatje. Doen we dat wel. Gaan we zo eventjes naar de agenda van het Land van Kuik. Want anders dan ja, lopen we een beetje op de dingen vooruit. We hebben namelijk nog veel te doen. We moeten ook nog op de beurs gaan kijken voor je. En we hebben natuurlijk ook nog het vierdaagse nieuws met Roger van Bracht. En we hebben ook nog het streeknieuws. En nog meer verkeersinformatie en goede muziek. Zoals deze van Weiden, Walter Nita en zijn band. De Chaplin Band, om precies te zijn. En Il Guerriero.

0: Ja, gewoon een Nederlandse band ook nog, hè. Het is ongelooflijk. Je hebt geluisterd naar de Chaplin Band. En ja, dat plaatje dat heet natuurlijk Il Vaiero. Wat een prachtige, mooie plaat. Ook een klassieker, kunnen we wel zeggen, lieve vrienden. Over klassiekers gesproken, er komen er nog meer aan. Zometeen kan ik je beloven. Alvast Romano Baez zag ik nog op het lijstje staan. Ik heb nog Visage volgens mij ook nog voor je klaarstaan. Die gaan we zometeen trouwens draaien met Fade to Grey. En dan in dit geval geen 50 tinten. Maar we gaan eerst eventjes naar de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Op dinsdag 28 juli 2026 kun je deelnemen aan een bijzondere verhalenwandeling op landgoed De Barendonk aan de Milsweg 13 in Beers. De rondleiding begint om 10:30 en neemt bezoekers mee langs de geschiedenis en mysterieuze verhalen van het landgoed. De excursie duurt ongeveer 1,5 uur en is gratis toegankelijk voor deelnemers vanaf 16 jaar. Reserveren is verplicht en de wandeling gaat door bij minimaal 5 deelnemers. Vertrekpunt is de receptie van De Barendonk. Op 28, 29 en 30 juli staan in de monumentale protestantse kerk aan de Markt 3 in Gennep drie bijzondere pianoconcerten op het programma. Jonge internationale pianisten laten daar hun talent horen tijdens de 19e editie van de internationale muziekzomer Campus Kleef en het Euregio Rijnwaal Piano Festival. De concerten beginnen iedere avond om 8 uur, de toegang is gratis, al wordt een vrijwillige bijdrage voor de studenten zeer gewaardeerd.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Visage en De Venir en Gris. Oftewel Fade to Grey, zo heet dat dan in het Engels weer. Maar ik vind het in het Frans zo mooi klinken. Ik vind Frans toch wel een beetje een erotische taal, zeg maar. Vind je niet? Ja, Frans is een erotische taal.
1: Oh, lekker, Jan.
0: Ja, dat bedoel ik inderdaad. Zometeen meer muziek onderweg. Misschien nog wel een Franstalige. Het zou zomaar kunnen zijn. We gaan gauw verder met de show, want we zijn toe in het streeknieuws van 5:30.
2: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
3: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. BiblioPlus lanceert deze week de zomercampagne Reis Licht. Inwoners van het Land van Kuik en de Maasduinen kunnen via de online bibliotheek-app e-books, luisterboeken en tijdschriften digitaal meenemen op vakantie. Leden hebben toegang tot meer dan 47.500 e-books en 14.500 luisterboeken, zonder boetes voor te laat inleveren. Hulp bij de app is beschikbaar in de bibliotheek. De Vierdaagse staat 4 dagen lang centraal in de regio Nijmegen, met tienduizenden wandelaars. Omroep Land van Kuik zendt dagelijks live uit vanaf 13 uur in samenwerking met RN7. Verslaggevers delen verhalen van wandelaars en de dorpen die hen verwelkomen. Ook is er elk uur een nieuwe aflevering van 4DTV te zien. Het Noodvierdaagse kruis uit 1940 is deze en volgende maand te zien in het archeologisch centrum Kuik. Het kruis, gevonden op een akker in Gassel, herinnert aan de aangepaste Vierdaagse die in augustus 1940 plaatsvond ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Boekjes met de volledige geschiedenis zijn beschikbaar bij het toeristisch informatiepunt. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
4: Vanavond is het nog lang helder en zonnig. Ook vannacht is het op veel plaatsen helder, alleen in de kustgebieden kan het wat bewolkt zijn. De noordenwind neemt af en het koelt naar 7 graden in het oosten en 10 tot 14 graden in het midden en westen van het land.
0: Dan kijken we nog eventjes naar de verkeerssituatie rondom het Land van Kuik. Op de A12, 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ouddijk en de grensovergang met Duitsland. En op de A50 heb je 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. De A59, 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen 's-Hertogenbosch-Maaspoort en 's-Hertogenbosch-West. En op de A73 langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Tiglia en Alfred Roermond.
5: Te weinig geld voor boodschappen, dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen. Ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

Ja, dat is lekker of een beetje dat. Dus er is helemaal niks mis mee. Dat is geweldig. Dat is alleen maar beter. Ja. Zometeen het Vierdaagse Journaal nog een keer. De update daarvan met Roger van Bracht. Maar eerst had ik nog een vloekje binnengekregen. En die gaan we natuurlijk ook even draaien. Fax.

0: Get Off, zo heette deze plaat. Lekkere dansbare muziek. Of dat er morgen gedanst wordt, weet ik niet. Er wordt wel flink gewandeld. En daar gaan wij van Omroep Land van Kuik ook bij zijn. En we houden jou daarvan op de hoogte. Meer informatie erover nu in het Vierdaagse Journaal met Roger van Bracht.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Vierdaagse nieuwsflits.
3: De Nijmeegse Vierdaagse gaat morgen van start. Duizenden wandelaars staan in de startblokken voor de 108ste editie van het grootste wandelevenement ter wereld. De organisatie verwacht opnieuw deelnemers uit tientallen landen die de komende dagen de bekende routes door de regio zullen afleggen. Rondom de Vierdaagse was vandaag ook aandacht voor de traditionele vuurwerkshow. Die is gisteren afgelast nadat bij de voorbereidingen een probleem ontstond met een ponton op de Waal. Hierdoor kon het vuurwerk niet veilig doorgaan. Wellicht komt er vanavond nog duidelijkheid of deze dinsdagavond alsnog doorgaat. Van dinsdag tot en met de vrijdag brengt Omroep Land van Kuik vanaf 1 uur 's middags rechtstreeks verslag vanaf de route. Verslaggevers spreken onderweg met wandelaars, zoeken naar persoonlijke verhalen achter de prestatie en laten zien hoe de dorpen de deelnemers binnenhalen. Ook muziek, toeschouwers en de unieke sfeer komen uitgebreid aan bod. Verder is er elk uur een nieuwe aflevering te zien van 4D-TV. Dit programma focust onder meer op wandelaars uit ons eigen land van Kuik. Kijk voor de tv-kanalen op onze website omroeplvc.nl. En dit was het Vierdaagse Nieuws. Meer updates hoor je morgen in onze uitzending.
1: Ben je onderweg in of naar het land van Kuik? Laat je bijpraten over de laatste gebeurtenissen. De agenda en actuele verkeersinformatie. Dit is Afslag LVC.

gewoon weer nieuwe muziek. Je hebt geluisterd naar Ilse de Lange en Get It Right. Een nieuwe plaat. Toch wel met een behoorlijke country deun erin. Dat vallen we wel, dat kan je ook zeggen. Goed, zometeen gaan we nog eventjes naar het verkeer. En we kijken nog naar de beurs in deze aflevering van Afslag LVC. En nu gaan we eventjes naar het zonnige Italië. En dat doen we met een man die eigenlijk in de jaren 80, eigenlijk sinds mensenheugenis al in de muziek zit. En hij speelt ook prachtig saxofoon trouwens. Het gaat over Romano Baez. Hij was destijds verantwoordelijk voor de geweldige hit Dial My Number. Alleen, er werd tegenwoordig niet meer zoveel getelefoneerd. Hè? Alles gaat nu per app. Dus toen dacht hij in 2022 van, ik maak een nieuwe plaat. Wel in de oude stijl nog. En voor de productie daarvan tekende Eddie Miami van Eventy Records. Je luistert naar Romano Baez in Afslag LVC en Prisoner.

0: klinkt hartstikke ethisch, maar het is in 2022 is het geproduceerd. Hartstikke mooi, misschien nog wel verkrijgbaar zelfs. Het zou zomaar kunnen op eventyrecords.com. Tegen dezelfde prijzen als 15 of 20 jaar geleden. Ik kan geen prijsje noemen, want dat zou het weer reclame zijn. Dat doen we dus weer niet. Maar wel mooi hoor, dit. Een prima productie ook weer van Eddie Miami natuurlijk. Goed, we gaan eventjes kijken naar het verkeer nog in deze show. Op de A12, daar heb je 2 kilometer stilstaand verkeer, zoals gebruikelijk, tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. En op de A50, 5 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En op de A59, daar heb je langzaam rijdend verkeer tussen 's-Hertogenbosch-Maaspoort en 's-Hertogenbosch-West. En op de A73, tot slot, daar heb je langzaam rijdend verkeer. He, het rijdt in ieder geval wel weer, zij het langzaam, tussen knooppunt Tiglia en afrit Roermond.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
2: Dit is Afslag LVC.
3: Uw presentator Jan Deben.

0: polderpop, hè? Boerenkoolpop kan je het ook noemen, wat mij betreft. Martha McNeil. En ja, how do you do? Nou ja, bij mij gaat het wel goed. Maar hoe het op de beurs gaat, gaan we nu eventjes naar kijken voor je. Want die informatie die heb ik ook namelijk. De AEX die sloot op 1092,3 punten. En we vertrokken van 1092,0. Dat betekent dat we vlak geëindigd zijn vandaag. Dat in ieder geval. Dan Engeland, de FTSE 100. Die sloot op 10.525 punten. Dat is 0,17% in de min. Daar gaat het dus iets minder bij de Engelsen. Dan kijken we naar de S&P 500 in Amerika. Die staat op dit moment om 7479 punten. 0,3% in de plus is dat. En de Nasdaq die staat op dit moment op 25.671 punten. En dat is 0,6% in de plus. Dan kijken we nog even naar de edelmetalen. Voor goud betaal je op dit moment 3518,30 euro. En voor zilver 49,96 euro. Dan tot slot nog de crypto. Voor een bitcoin betaal je 57.201 euro. En voor een ethereum 1661 euro.
1: Let op. De verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd. Dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

J-Try op je radio. En Desenchanté, een mooie Franstalige plaat. Maar de dame is niet Frans, want de dame komt uit België. Uit Desenderlo is afkomstig. Deze Katrien van Beek, zo heet ze eigenlijk. En ze is geboren in 1980 op 22 juli. Oh, dan had ik eigenlijk die plaat woensdag moeten draaien. Want dan is ze jarig. Ja, nou hopen dat ze het haalt. Maar er zijn nogal wat artiesten die, die uitvallen tegenwoordig. Hè, van het een op het andere moment. Zouden die allemaal een prikje hebben genomen of zo in de coronatijd? Zou natuurlijk zomaar kunnen. Goed, tot zover deze aflevering van Afslag LVC. Lieve vrienden, hij zit er weer op voor deze 20e juli 2026. Daar waren we gebleven, ja, deze maandageditie. Zometeen na 6 uur kun je gaan luisteren naar Rotatoon en zijn Tropical Vibes. En tussen 7 en 9 hebben we dan nog, even kijken, Jan van den Broek met De Wonderjaren. En morgenmiddag ben ik er zelf weer tussen 4 en 6 met de nieuwe Afslag LVC. Ik wens je een hele fijne avond en nog even veel plezier met mijn laatste. Met het gospelkoortje van Mariah Carey zo te horen. Daar kan je even naar luisteren, een stukje. Emotion is dit. Tot morgen.

0: terras, oprit Vlonder en Gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
4: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De vier mannen die vrijdag zijn aangehouden voor betrokkenheid bij een groot drugslab in een woonwijk in Den Haag blijven langer vastzitten. Dat besloot de rechtercommissaris maandag, meldt het Openbaar Ministerie. In het laboratorium aan de Meidoornstraat, dat volledig in bedrijf was, werden vaten en jerrycans met duizenden liters chemicaliën aangetroffen voor vermoedelijk grootschalige XTC-productie. De Belgische defensieminister Franke noemt de vertraagde levering van fregatten door de Nederlandse scheepsbouwer Dame een groot probleem. België zoekt alternatieven, want de nieuwe fregatten zijn pas rond 2034 klaar en kosten bijna 1,3 miljard euro. De samenwerking met Nederland staat onder druk. Transport en Logistiek Nederland onderzoekt juridische stappen na de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat sluit de brug vanwege veiligheidsproblemen met het staal. Vrachtwagens moeten omrijden, wat leidt tot 1,5 miljoen euro schade per dag. TLN vraagt zich af of de overheid nalatig is geweest. Bewoners van de wijk Pilastro in Bologna zijn de straat opgegaan na de dood van de man tijdens een arrestatiepoging gisteren. Op beelden is te zien hoe agenten op de 43-jarige Abderrahim Fakir zitten, terwijl hij meermaals om hulp roept, waarna hij roerloos op de grond blijft liggen. De ondernemer gedroeg zich agressief nadat buurtgenoten de politie hadden gebeld. Agenten spoten pepperspray in zijn gezicht om hem te overmeesteren. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het op veel plaatsen droog met af en toe zon, maar vanaf zee nadert bewolking naar de kust, Flevoland en het noorden. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Gratum en Nederweert staat 2 kilometer file met een kwartiervertraging. Verderop op de A2 richting Eindhoven is de weg dicht tussen Kelp en Oler en Weert Noord. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Vertraging op de A2 richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel duurt er dan een kwartier langer over. En op de A58, Eindhoven richting Tilburg, is bij Moergestel een ongeluk gebeurd met meerdere auto's. De weg is weer vrij, maar reken nog op 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen. Verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. www.vakantiejaarmarkt.nl.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
5: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
6: Dabri Techniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
7: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
8: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
9: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Richie Ray met Paradis, Colombia. Vorige week, de 16e donderdag, heeft de politie een automobilist aangehouden op de Pistoletdreef in Kuik. Hij botste in dronken toestand op meerdere voertuigen en kwam in een tuin tot stilstand. De automobilist botste in de Realstede op een stilstaande auto en reed in het Pistoletdreef eerst tegen een bus, voordat hij verderop in een tuin tot stilstand kwam. De politie rukte in meerdere eenheden uit en arresteerde de man. Er was veel commotie in de straat door het incident.
1: Last van kriebels, jeuk of een onrustig gevoel. Rotatoon maakt hier een eind aan. Tijd om te ontspannen. Omroep Land van Kuik met Tropical Vibes.

0: Voetbal, tennis, hockey, bla bla bla bla. Interesseert het je ook geen reet? Rot Atto neemt je mee naar de meest tropische sferen. Dit is Tropical Vibes.
1: Ja hoor, daar ben ik weer. Rotje met de Tropical Vibes. Vorige week vrijdag was in Bresbos aan de Rijkvoortseweg bij Boksmeer een brandje. Het was trouwens op donderdagavond dat die brand was. Twee jongens hadden hier een vuurtje gemaakt en een wandelaar merkte het vuur op en schakelde de hulpdiensten in. De toegesnelde brandweer heeft de brand geblust. De jongens hebben een boete gekregen en zijn vervolgens weggestuurd.

0: Maravilla de Florida met Canto a mi Ciudad. Een liedje aan naar zijn stadje toe. Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli keert Happen en Tappen Food Truck Festival terug op de Loswal in Graven. Met zo'n 15 verschillende foodtrucks, live muziek en vermaak voor jong en oud belooft dit weer een geweldig weekend te worden voor het hele gezin. Dus vanaf vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli. Happen en Tappen Food Truck Festival in Graven.
1: Met Tropical Vibes, Rotatoon, Omroep Land van Kaak.

Rocco y sus Thistles met Soy Guajiro del Monte. Vrijdag de 24e. Ja, weet je wat het dan is? Dan is het de dag van Kuik. De Vierdaagse Stichting Vierdaagse Feesten in Kuik. En tijdens de Vierdaagse Vrijdag aanschouw je de doortocht door Kuik. Het beste vanuit het centrum of op de kade. Dus daar zit je eerste rangs tijdens de optocht. Dus de 24e juli. Vanaf 6 uur tot een uur of 5 is middags, hè, de doortocht dag van Kuik van de Vierdaagse. Amigos, ik zie dat we hier aan het einde komen van het radioprogramma The Tropical Vibes. Gepresenteerd door mij, Rotje. Daar gaat Jan van den Broek weer verder met de wonderjaren. Jan, heeft je succes. Ik wens jullie allemaal een fijne week. En hopelijk weer tot de volgende keer. Amigos, hasta la próxima y adiós.

0: meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website
2: omroeplvc.nl. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De drie douaniers die in april zijn aangehouden voor het stelen van informatie uit systemen van hun werkgever mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat besloot de rechtbank Rotterdam maandag. Het gaat om Melvin L., 41, Anthony K., 26 en Jashwin L., 45. Aangehouden op 14 april na een onderzoek dat in december 2023 begon. Ook de broer van Melvin L. werd aangehouden, maar kwam al eerder vrij. De verwachte opleving van warmtepompverkoop door gestegen gasprijzen is uitgebleven. De verkoop groeide in het eerste halfjaar bescheiden met 6%, meldde de vereniging Warmtepompen maandag. Fabrikanten leverden bijna 239.000 warmtepompen, wat achterblijft bij het energietransitiebeleid voor 2030. Het kabinet Jetten wil de hybride warmtepomp vanaf 2029 verplicht stellen. Bewoners van de wijk Pilastro in Bologna zijn de straat opgegaan na de dood van de man tijdens een arrestatiepoging gisteren. Op beeld is te zien hoe agenten op de 43-jarige Abderrahim Fakir zitten, terwijl hij meermaals om hulp roept, waarna hij roerloos op de grond blijft liggen. De ondernemer gedroeg zich agressief nadat buurtgenoten de politie hadden gebeld. Agenten spoten pepperspray in zijn gezicht om hem te overmeesteren. Transport en Logistiek Nederland onderzoekt juridische stappen na de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat sluit de brug vanwege veiligheidsproblemen met het staal. Vrachtwagens moeten omrijden, wat leidt tot 1,5 miljoen euro schade per dag. TLN vraagt zich af of de overheid nalatig is geweest. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het op veel plaatsen droog met af en toe zon, maar vanaf zee nadert bewolking aan de kust, Flevoland en het noorden. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
4: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl.
3: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
4: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
7: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
8: Ja.
9: Ja.
7: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Goedenavond en welkom bij de Wonderjaren op Omroep Land van Kuik. Vanavond blikken we terug op 2009. Een jaar waarin het dagelijks leven werd beïnvloed door belangrijke gebeurtenissen in binnen- en buitenland, maar waarin ook volop werd genoten van muziek, films en bijzondere momenten. Samen halen we herinneringen op aan wat Nederland bezighield en laten we de grootste hits van het jaar opnieuw klinken. Misschien weet je nog precies waar je was toen een bepaald nieuwsbericht bekend werd of welk nummer dat jaar steeds op de radio te horen was.

0: Een van de grootste financiële gebeurtenissen in Nederland was in 2009 het faillissement van de DSB-bank van ondernemer Dick Scheringa. Op 19 oktober sprak de rechtbank het faillissement uit nadat pogingen om de bank overeind te houden waren mislukt. Enkele dagen later volgde ook het faillissement van DSB Beheer. Het omvallen van de bank betekende het einde van een instelling die jarenlang sterk was gegroeid, maar ook veel kritiek had gekregen op de verkoop van financiële producten aan consumenten.
1: DSB moet failliet.
2: Ja, hoezo? Dat is niet een doel op zichzelf, maar het is een middel om de belangen van de benadeelde partijen te behartigen. Op Tomus zie je namelijk dat DSB uitsluitend de belangen van één aandeelhouder, van meneer Scheringa, behartigt. En als de zaak failliet is, wat ik ook stellig van mening ben dat dat binnenkort zal gebeuren, dan krijg je een curator, die staat onder toezicht van de rechtbank. Ja. En die moet ervoor zorgen dat alle activa, dus alle eigendommen van de bank, eerlijk worden verdeeld.

0: onder alle rechthebbenden, dus ook onder de mensen die zich bij u hebben aangesloten, hoeveel zijn dat er? Dus er zijn er nu een 1200, 1300, maar dat groeit natuurlijk de laatste tijd zeer sterk. En laten we zeggen, er zijn nog aanzienlijk meer slachtoffers.
1: Maar goed, je kunt wel zeggen, die bank moet failliet, maar hoe gaat een bank failliet?
0: Nou, een bank kan failliet gaan door zelf dat aan te vragen. Dat verwacht ik nu niet, moet ik zeggen. Maar die gaat dus failliet doordat er op een gegeven moment of zware verliezen worden geleden, wat al in zekere zin gaande is. Maar ook dus wanneer daar een schuldeisers hun geld terugtrekken. En er zijn twee groepen schuldeisers bij DSB die hun geld kunnen terugtrekken. Dat zijn spaarders en dat zijn obligatiehouders. DSB heeft namelijk speciale vehikels waar 2 miljard in is geparkeerd. En dat is geleend door obligatiehouders.
1: Ja.
0: En die kunnen ook hun geld terugtrekken.
1: Ja.
0: En dat zal misschien gebeuren omdat die speciale vehikels, die worden opgescheept met eigenlijk vervalste balansen.
1: Wat zou u willen zeggen tegen mensen die geld hebben gestald bij DSB?
0: Nou, ik zou zeggen dat ze iedereen die nu spaargeld heeft, als dat mogelijk is, moet ze dat terugtrekken bij DSB. Dat is ten eerste voor henzelf het beste. En ten tweede is dat voor iedereen gezamenlijk ook het beste.
1: Dus u roept iedereen die geld heeft gestald bij Dick Scheringa, om het maar even zo te zeggen, op om dat geld daar weg te halen?
0: Ja, dat is zeker een oproep van een hypotheekleed. Ja, absoluut.
1: En dan
0: ja,
1: gaat de bank dus, die valt dan om.
0: Ja, dat denk ik wel. Die valt dan om. En dan krijgen we dus een curator. En dan krijgen we dus iemand die dus eerlijk de activa verdeelt.
1: Ja, maar is het niet ongelooflijk onverantwoord om in deze tijden van financiële crisis op te roepen om een bank te slopen?
2: She worked it, girl. She worked the bowl. She break it down. She take it low. She's fine as hell. She's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: Op 25 februari stortte een toestel van Turkish Airlines vlak voor de landing neer in een weiland nabij Schiphol. De Boeing 737 brak bij de crash in 3 delen. 9 mensen kwamen om het leven en tientallen passagiers raakten gewond. Uit het later onderzoek bleek dat een defecte radiohoogtemeter waarschijnlijk een belangrijke rol speelde bij het ongeluk. De ramp leidde wereldwijd tot veel aandacht voor de veiligheid van automatische landingssystemen.
1: Ja, dat is een juiste constatering. Wij kwamen hier ongeveer 1/2 uur nadat het was gebeurd aan op deze plek. Toen kwamen er tientallen ambulances deze kant op. Ook nog heel veel brandweerwagens. Die brandweerwagens die hebben niks te doen gehad. In ieder geval niet op het tijdstip dat wij hier waren. Want we hebben geen rook gezien bij het toestel. In het begin van het ongeluk zagen we dat er vooral brancards bij het toestel weggehaald werden. Dat gebeurde met kleine odertjes met de rupsplannen eronder. Want de ambulances kunnen niet bij het toestel komen. In een weiland zoals jullie zien. En die grond is helemaal omgeploegd. Het is nu rustig en dat duidt er inderdaad op dat er mogelijk geen overlevenden meer aan boord zijn. We zien nog steeds wel wat bedrijvigheid bij de cockpit van het toestel. Daar staat nog steeds veel brandweer. Dus het zou erop kunnen duiden dat daar nog iemand aan boord is. Maar dat weten we niet zeker.
2: Nee, ja, we hebben inmiddels uit bronnen begrepen dat er 9 doden zijn gevallen. 6 passagiers en 3 mensen vanuit die cockpit. Dus dat zou daar natuurlijk inderdaad mee te maken kunnen hebben. Het is natuurlijk moeilijk voor jou in te schatten hoeveel gewonden er zijn. Hè? Want dat is nog steeds niet duidelijk.

0: gevolgen van de wereldwijde financiële crisis werden in 2009 steeds zichtbaarder in Nederland. Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw daalde het aantal opdrachten in de woningbouw met ongeveer 30%. De sector keek aan tegen een verwacht productieverlies van zo'n 8 miljard euro. Veel bouwbedrijven zagen opdrachten verdwijnen en vreesden voor moeilijke jaren in 2010 en 2011. Het was een van de zwaarste terugvallen die de Nederlandse bouwsector in lange tijd had meegemaakt.
1: Naar de bouwvak worden de eerste massa-ontslagen verwacht in de bouwsector. Voorspelling van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Komende anderhalf jaar verdwijnen circa 50.000 arbeidsplaatsen in de bouw. Verslaggever Jeroen Schutijzer in gesprek met Taco van der Hoek, directeur van het instituut.
2: Het centrum van Amsterdam wordt nog genoeg gebouwd, maar zo is de situatie niet in de hele sector. Meneer van Hoek?
3: Ja, er wordt op dit moment nog gebouwd. Maar we zien al een maand of acht dat de orderportefeuilles enorm inzakken. Dus dat betekent, er komen heel weinig nieuwe opdrachten bij. En in de woningbouw zitten we al op een orderportefeuille niveau wat 30% lager ligt dan een jaar eerder.
2: En dat betekent tot de zomer nog een beetje werk en dan houdt het op?
3: Het is zo dat we nu al zien dat het aantal faillissementen behoorlijk toeneemt. Dat ligt zo'n 60% hoger dan het eerste kwartaal vorig jaar. En we zien ook dat op de arbeidsmarkt het toch steeds meer begint door te dringen. Het aantal vacatures bijvoorbeeld is volledig verdampt. En dat betekent dus ook dat mensen die het bedrijf verlaten, bijvoorbeeld met pensioen, die worden op dit moment dus al niet meer vervangen. En tot de bouwvak wordt er veel afgebouwd traditioneel. En we zijn inderdaad zeer beducht dat na de bouwvak toch de ontslagengolven gaan vallen.
2: Ja, en over hoeveel ontslagen hebben we het dan?
3: Ja, het is moeilijk om precies een ontslagen uit te drukken. Maar we verwachten wel dat we zo'n 50.000 arbeidsplaatsen kwijtraken in de totale bouwnijverheid in de komende anderhalf jaar. En dat is ongeveer 1 op de 10 banen in de totale bouwnijverheid.
2: Het moet dus ook weer een aanloop krijgen. Willen die mensen weer aan het werk komen?
3: Ja, en daar zit vertraging in. Want tot nu toe, de bouw wordt altijd ietsje later getroffen. Omdat er projecten zijn die soms 1,5, 2 jaar eerder begonnen zijn. En daar profiteren we nu nog van. Maar het betekent dus ook dat, ook als de vraag, laten we zeggen, straks weer wat aantrekt, duurt het weer een hele tijd voordat ook dat weer in de productie landt. En vervolgens weer op de arbeidsmarkt. Dus we maken ons op voor het feit dat 2010 een heel moeilijk jaar wordt voor de werkgelegenheid in de bouw. Maar 2011 zal niet beter zijn, onze inschatting. Ja, nee.

0: 2009 werd stilgestaan bij een belangrijke mijlpaal. 50 jaar aardgaswinning in Groningen. Sinds de ontdekking van het enorme gasveld bij Slochteren was Nederland uitgegroeid tot een van de grootste aardgasproducenten van Europa. De aardgasbaten hadden tientallen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan de Nederlandse economie. Tegelijkertijd begon er steeds meer aandacht te ontstaan voor de nadelige gevolgen van de gaswinning, zoals bodemdaling en aardbevingen in de provincie Groningen.
1: Hier was ik in 1959 aan het werk en hier zag ik dus het eerste Slochteren gas naar boven komen.
2: Jan Boering is er als ingenieur bij als in juli 1959 het eerste aardgas uit de bodem bij Slochteren stroomt. Maar hij heeft nog niet meteen door dat er een grote gasbel is aangeboord.
1: We wisten niet dat het om een enorm gasveld ging. Het was voor ons dat we een put geboord hadden met gas en dat was het. En voor ons was het niet meer dan ons werk. En we zijn s'avonds zelfs vroeg naar bed gegaan omdat we erg vermoeid waren omdat we een nachtwerk hadden.
2: De vondst van het aardgas in Groningen is al snel wereldnieuws. Lange tijd dacht men dat in de Nederlandse ondergrond nauwelijks bodemschatten zaten.
3: Toen in de eerste jaren na de vondst van het gas hier onder het land van Bourbon er in de omgeving nog meer gas gevonden werd, bleek het te gaan om een van de grootste aardgasvelden ter wereld. 3000 miljard kubieke meter gas zat hier in de bodem en daarvan is inmiddels bijna 2/3 naar boven gehaald. Dat heeft de staat zo'n 180 miljard euro opgeleverd. En daarvan zijn grote projecten betaald. Zoals de aanleg van de hoogsnelheidslijn en de bouw van de Oosterscheldekering.
2: En dat is reden voor een feest. Koningin Beatrix onthulde vanmiddag vlakbij het land van Bourbon, waar nu een snelweg loopt, een gedenkteken in de vorm van een groot aardgasmolecuul.
4: Van je ras, stroomt in Nederland het gas.
2: Binnen 10 jaar zijn bijna alle huizen in ons land aangesloten op het aardgas. En dat betekent een grote verandering voor de Nederlandse gezinnen. Want die gebruiken tot die tijd vooral kolen en stadsgas dat in speciale gasfabrieken wordt geproduceerd.
5: Omdat aardgas onder een hogere druk staat dan stadsgas, waardoor de vlam op een normaal toestel van de brander zou worden weggeblazen, moeten alle gastoestellen worden omgebouwd om ze voor aardgas geschikt te maken.
2: Inmiddels is dus bijna 2/3 van het gas uit de Groningse bodem gehaald. Toch kunnen we er nog lange tijd mee vooruit.
6: Het Groningenveld gaat nog zeker 50 jaar mee. Daarna zullen er andere bronnen van aardgas beschikbaar komen voor Nederland. Aardgas speelt natuurlijk ook een hele belangrijke rol in de overgang naar duurzame energie, zon, wind.
4: Kan je 1.
7: Koken, bakken, braden.
4: 2.
7: Wassen, douchen, baden.
4: 3.
7: Een heel huis 20 graden.

We zijn gekomen aan het einde van het eerste uur van de Wonderjaren op Omroep Land van Kuik. Vanavond stonden de eerste herinneringen aan 2009 centraal, maar er valt nog veel meer te vertellen over dat bijzondere jaar. Na het nieuws keren we terug met nog meer verhalen, opvallende gebeurtenissen en natuurlijk de muziek die destijds overal te horen was.

Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Boer Morishima uit Japan vreest tekort aan kunstmest door spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Japan importeert bijna al zijn aardgas en grondstoffen voor kunstmest. Strategische voorraden raken op, prijzen stijgen. Japan investeert in alternatieven, maar voor boeren blijft het de komende jaren overleven. In Westerhaar Vriezenveense wijk in Twente zorgen duizenden Colorado-kevers voor overlast. De kevers, afkomstig uit Noord-Amerika, zoeken nu voedsel in tuinen omdat het naastgelegen aardappelveld is veranderd in mais. Bewoners vegen ze met bleekwater weg, maar bestrijding blijft lastig. Frankrijk beschuldigt Iraanse veiligheidsdiensten van ernstige intimidatie van twee Franse ambassademedewerkers in Teheran. Ze werden gisteravond zonder reden vastgehouden en één van hen mishandeld. De diplomaten zijn veilig terug op de ambassade en keren binnenkort terug naar Frankrijk. Frankrijk waarschuwt voor gevolgen. De Europese Commissie adviseert EU-landen voorlopig geen boetes te geven aan bedrijven die vanaf 2027 nieuwe methaanuitstootregels overtreden. Dit om de energiezekerheid niet te bedreigen. De regels verplichten bedrijven hun methaanuitstoot te rapporteren, maar leiden tot zorgen over olietoevoer en wintervoorraad. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met af en toe een bui in het uiterste noordoosten. Elders blijft het droog. De temperatuur ligt tussen 8 en 15 graden met een zwakke tot matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T. Hey, hey, hey.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Welkom bij de tweede uur van de wonderjaren op Omroep Land van Kuik. We zijn nog altijd in 2009. Een jaar waarin de wereld snel veranderde, maar waarin goede muziek mensen bleef verbinden. In het komende uur halen we herinneringen op aan gebeurtenissen die het nieuws haalden, aan momenten die u misschien zelf hebt meegemaakt en aan de artiesten die dat jaar de hitlijsten beheersten.

0: Het ministerie van Defensie trok in 2009 aan de bel over de werkwijze van verzekeringsbedrijf de Burchthuis Adviesgroep. Volgens Defensie werden militairen die op uitzending naar Afghanistan gingen benaderd met uitvaart- en repatriëringsverzekeringen die volgens het ministerie helemaal niet nodig waren. De overheid vergoedde dergelijke kosten namelijk al. Staatssecretaris Jacques de Vries sprak van misleiding en waarschuwde militairen om zich niet onder druk te laten zetten door commerciële aanbieders.
1: Het ministerie van Defensie is buitengewoon ontstemd over het verzekeringsbedrijf de Burchthuis Adviesgroep. Volgens het ministerie maakt het bedrijf zich schuldig aan misleiding van jonge militairen die naar Afghanistan gaan. Het bedrijf zou hen polissen aanbieden die de militairen verzekeren voor repatriëring en uitvaart in het geval ze in Afghanistan sneuvelen. Maar volgens staatssecretaris De Vries is zo'n verzekering overbodig, omdat het ministerie die kosten al voor zijn rekening neemt. Bij het ministerie komen regelmatig klachten binnen over het verzekeringsbedrijf.
2: Burchthuis is gespecialiseerd in verzekeringen voor militairen. Die discussiëren op internet over de producten van Burchthuis. Wel doen, niet doen. En op internet staan ook de verhalen over adviseurs van Burchthuis die thuis langskomen en zeggen dat je op Defensie niet hoeft te rekenen.
3: Ik ken die klachten en ik betreur dat ook, omdat daarmee ten onrechte de indruk wordt gewekt dat Defensie zaken niet zou dekken terwijl we dat wel doen.
2: Als een militair sneuvelt, betaalt Defensie de repatriëring en de begrafenis. Daar is geen extra verzekering voor nodig. En De Vries vindt het dus kwalijk dat Burchthuis dat wel adviseert.
3: Ik keur dat ten zeerste af. Je maakt daar mensen onzeker mee. In toch al een situatie beslissingen nemen voordat je op uitzending gaat. Dat moet niet en ik zou ook willen dat iedereen daar afstand van neemt.
2: De Burchthuis Adviesgroep is al eens eerder op de vingers getikt door de Autoriteit Financiële Markten. Volgens de AFM had de verzekeraar dubieuze adviezen gegeven voor beleggingsverzekeringen. Burchthuis bestrijdt dat.
3: Wij zeggen richting onze mensen, informeer nu altijd goed bij ons voordat je op uitzending gaat wat nu allemaal wel of niet geregeld is. En beslis op basis daarvan wat je nog wel of niet zelf wil verzekeren.
2: De financieel ombudsman Wabeke gaat verder onderzoek doen naar de klachten over Burchthuis. De verzekeraar zelf wilde vandaag niet reageren.

0: In 2009 kreeg Nederland kennis met het idee van de SOS-arts. Ondernemer Arnold Verhoeven wilde een dienst opzetten waarbij artsen dag en nacht beschikbaar waren voor huisbezoeken. Naar voorbeeld van het succesvolle Franse SOS Medicins. Het NOS-journaal volgde een Nederlandse huisarts die een dag meeliep met een Franse collega. Het initiatief leidde tot veel discussie over de bereikbaarheid van huisartsenzorg buiten de reguliere openingstijden.
1: Een huisarts die binnen een uur bij je op huisbezoek komt, ongeacht het ziektebeeld, en dat 24 uur per dag. In Frankrijk is dat doodnormaal. En volgens de oprichter van SOS Arts werkt dat zo goed dat ze dit in januari ook in Nederland willen invoeren. Of verzekeraars de kosten daarvan gaan vergoeden is nog onduidelijk. Nederlandse artsen zijn zo enthousiast dat ze nu alvast warm lopen bij hun Franse collega's.
2: This person call at 1 p.m. 13 minutes. And then the name, the address, and it is about baby, 8 months, and problem with a nose running.
3: SOS-arts Comeli in de regio Cannes komt binnen een uur op huisbezoek. Een Nederlandse collega, Haarmans, loopt mee. Het gaat om een zieke baby.
4: Bravo.
5: C'est très pratique. L'avantage c'est qu'il vient à domicile et que c'est quand même assez rapide.
3: De patiënt betaalt zelf 13 euro per bezoek, want de verzekering vergoedt niet alles.
2: Merci madame.
6: Wat me opvalt is in grote lijnen de zorgvuldigheid waarin gewerkt wordt. Ze gaan naar patiënten toe die ze niet kennen. En ik vind dat hij dat dus heel grondig heeft gedaan.
2: So, this is ECG.
3: Een SOS-arts heeft standaard veel apparatuur en medicijnen bij zich, want hij moet efficiënt en snel ter plaatse zijn.
7: Het maakt niet uit wie je bent, wat je hebt en waar je woont. De dokter komt bij je langs. En dat verklaart misschien wel het succes, want de patiënt blijkt bereid daar extra voor te betalen.
2: Très bien, maar écoutez, là je suis à Cannes-la-Bocca, donc le temps de faire le trajet faut compter 15-20 minutes.

0: 25 juni 2009 overleed popster Michael Jackson op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartstilstand in zijn woning in Los Angeles. Zijn overlijden veroorzaakte wereldwijd een golf van verdriet. Miljoenen mensen volgden de herdenkingsdienst op 7 juli. En in september werd Jackson begraven op Forest Lawn Memorial Park in Glendale. Zijn persoonlijke arts, Conrad Murray, werd later veroordeeld wegens doodslag.
1: Goedemorgen. Michael Jackson is overleden. De wereldberoemde zanger heeft in zijn woning in Los Angeles een hartstilstand gehad. Hij is 50 jaar geworden. Hij had jarenlang niet meer opgetreden, maar zou juist volgende maand in Londen een reeks afscheidsconcerten geven. Zijn broer Jermaine Jackson maakt het nieuws bekend.
2: This is hard. My brother, the legendary king of pop, Michael Jackson, passed away on Thursday, June 25th, 2009, at 2:26 p.m. It is believed he suffered cardiac arrest in his home. May Allah be with you, Michael, always. Love you.
3: Thank you very much.
1: Michael Jackson was een van de grootste artiesten van de 20e eeuw en hij scoorde in zijn carrière hit na hit.
4: Thriller was zijn allergrootste hit. Met 108 miljoen exemplaren nog altijd het best verkochte album aller tijden. Michael Jackson's roem begon al op jonge leeftijd, toen hij samen met zijn broers de Jackson 5 vormde. Later vertelde hij dat het een moeilijke tijd was, omdat zijn vader zo graag wilde dat hij beroemd werd, dat hij hem soms het podium opsloeg. Met het succes kwam ook de gekte. Zijn gezicht liet hij door de plastisch chirurg volledig veranderen. Het werd ook steeds lichter van kleur. Hoe excentriek hij was, bleek in een hotel in Berlijn, waar hij zijn fans zijn jongste kind liet zien. Op zijn landgoed Neverland liet hij ook vaak kinderen logeren, wat leidde tot veel geruchten en een rechtszaak wegens seksueel misbruik. Jackson werd vrijgesproken en leefde daarna teruggetrokken op Neverland. Volgende maand zou hij zijn comeback maken. Alle 50 geplande concerten waren binnen recordtijd uitverkocht. Het komt er niet meer van.

0: Voor veel televisiekijkers betekende 18 december 2009 het einde van een tijdperk. Tijdens het 8-uur-journaal kwam nieuwslezer Philip Freriks afscheid nemen van de NOS. Jarenlang was hij een vertrouwd gezicht dat het nieuws op rustige en deskundige wijze presenteerde. Zijn afscheid werd door veel kijkers met waardering gevolgd en markeerde het einde van een lange carrière als presentator van het belangrijke nieuwsbulletin van Nederland.
1: Goed, dat was het weerbericht. Maar Philip, we hebben ook nog wat voor jou in petto. Dit is jouw laatste uitzending en we willen graag nog even kijken naar een aantal belangrijke fragmenten uit de 14 jaar dat jij het 8 uur journaal gepresenteerd hebt.
2: Oh jee.

Onze reis door 2009 is ten einde gekomen. Bedankt dat u vanavond hebt geluisterd naar de wonderjaren op Omroep Land van Kuik. We hopen dat de muziek en de verhalen u hebben teruggebracht naar een jaar waarin veel gebeurde, zowel wereldwijd als dichter bij huis. Misschien kwamen er herinneringen boven aan uw werk, uw gezin, een vakantie of een bijzondere gebeurtenis die nog altijd een glimlach oproept. Bedankt voor uw gezelschap op deze maandagavond en tot de volgende aflevering van de Wonderjaren.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
6: Bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Boer Morishima uit Japan vreest tekorten aan kunstmest door spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Japan importeert bijna al zijn aardgas en grondstoffen voor kunstmest. Strategische voorraden raken op, prijzen stijgen. Japan investeert in alternatieven, maar boeren verwachten moeilijke jaren. In Westerhaar Friezenveense wijk in Twente zorgen duizenden Colorado-kevers voor overlast. De kevers, afkomstig uit Noord-Amerika, zoeken nu voedsel in tuinen omdat het naastgelegen aardappelveld is veranderd in mais. Bewoners vegen ze met bleekwater weg, maar bestrijding blijft lastig. In Maarsen zijn twee jonge vrouwen omgekomen bij een auto-ongeluk. Ona van 17 en Johan van 18 speelden bij voetbalclub OSM 75... die vanavond vanaf 7 uur het clubhuis opent om samen te rouwen. De politie onderzoekt nog de oorzaak van het ongeluk. De Europese Commissie adviseert EU-landen voorlopig geen boetes te geven aan bedrijven die de nieuwe methaanuitstootregels vanaf 2027 overtreden. De regels moeten methaanlekkage tegengaan, maar mogen de energiezekerheid van de EU niet bedreigen. Duitsland, Tsjechië en Nederland wilden uitstel van de rapportageplicht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het op veel plaatsen droog met tijdelijk zonnig weer. Behalve in Limburg, waar de bewolking langer blijft. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden bij zonsondergang om 9:45. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Bij Dierenkliniek Overhage in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
9: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
10: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
11: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
12: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
13: Davriteniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davriteniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davriteniek in Kuik. Davriteniek.nl.
12: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Vierdaagse loper Daan Jansen uit Land van Kuik verblijft tijdens de Nijmeegse Vierdaagse op een camping in Lent-Oosterhout. De korte afstand tot de start, de aanwezige voorzieningen en de sfeer zijn voor hem doorslaggevend. Dit is zijn derde deelname en hij hoopt veilig de finish op de Via Gladiola te bereiken. Onafhankelijk raadslid Rouven Dupont, die recentelijk Forum voor Democratie verliet, heeft aangegeven niet op een partij te stemmen bij eventuele gemeenteraadsverkiezingen. Hij is nu lid van de energiecoöperatie Land van Kuik, wat in contrast staat met de kritische houding van FVD tegenover deze organisatie. Dupont benadrukt dat zijn beslissing om zelfstandig verder te gaan het resultaat is van een langdurig proces. De Vierdaagse staat vier dagen lang centraal in de regio Nijmegen, met tienduizenden wandelaars. Omroep Land van Kuik zendt dagelijks live uit vanaf 13 uur in samenwerking met RN7. Verslaggevers delen verhalen van wandelaars en de dorpen die hen verwelkomen. Ook is er elk uur een nieuwe aflevering van 4DTV te zien. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl. Vanavond is het op veel plaatsen droog met af en toe zon, maar vanaf zee nadert bewolking naar de kust, Flevoland en het noorden. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal 887. Question, tell me what you

0: een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Boer Morishima uit Japan vreest tekort aan kunstmest door spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Japan importeert bijna al zijn aardgas en grondstoffen voor kunstmest. Strategische voorraden raken op, prijzen stijgen. Japan investeert in alternatieven, maar boeren verwachten moeilijke jaren. Rijkswaterstaat verwacht binnen 2 weken te kunnen handhaven op het verbod op vrachtverkeer over de Merwedebrug, zodra camera's zijn geplaatst. Weginspecteurs met BOA-status kunnen dan boetes van €500 uitschrijven. De brug is sinds zaterdag 17:30 dicht vanwege verzwakking. Maar vrachtwagens reden zondag en maandag toch over de brug. Rijkswaterstaat doet een dringend beroep op chauffeurs om de brug te mijden. Frankrijk beschuldigt Iraanse veiligheidsdiensten van ernstige intimidatie van 2 Franse ambassademedewerkers in Teheran. Ze werden gisteravond zonder reden vastgehouden en 1 van hen mishandeld. De diplomaten zijn veilig terug op de ambassade en keren binnenkort terug naar Frankrijk. Frankrijk waarschuwt voor gevolgen. De Europese Commissie adviseert EU-landen voorlopig geen boetes te geven aan bedrijven die de nieuwe methaanuitstootregels vanaf 2027 overtreden. De regels moeten methaanlekkage tegengaan, maar mogen de energiezekerheid van de EU niet bedreigen. Duitsland, Tsjechië en Nederland wilden uitstel van de rapportageplicht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het op veel plaatsen droog met tijdelijk zonnig weer. Behalve in Limburg, waar de bewolking langer blijft. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden, bij zonsondergang om 9:45. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland komt naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe.
2: Omroep Land van Kuik, dichterbij.

0: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.
1: Chaka Khan, de legendarische Queen of Funk, is terug om de dansvloer in lichte laaien te zetten. Haar nieuwe single Boogie in My Soul is een pure energieke ode aan de tijdloze kracht van de groove en het gevoel dat ritme simpelweg in je DNA zit gebakken. Ongeacht hoe lang je

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Vanavond is het op veel plaatsen droog met af en toe zon, maar vanaf zee nadert bewolking aan de kust, Flevoland en het noorden. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden.

Het is zomer. Omroep Land van Kuik. Just a perfect day. Drink sangria.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: en airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van 550 miljoen euro... die de Europese Commissie maandag oplegde. Het Alibaba-onderdeel zegt verrast en het oneens te zijn... met een eigen zeggen onevenredige boete. Volgens de commissie deed AliExpress te weinig tegen namaak en onveilige producten... en schond het de Digital Services Act. Het is de hoogste DSA-boete ooit. De Europese Commissie adviseert EU-landen voorlopig geen boetes te geven aan bedrijven die de nieuwe methaanuitstootregels vanaf 2027 overtreden. De regels moeten methaanlekkage tegengaan, maar mogen de energiezekerheid van de EU niet bedreigen. Duitsland, Tsjechië en Nederland wilden uitstel van de rapportageplicht. De Israëlische krijgsmacht bevestigt te zijn begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon, waarna Libanese strijdkrachten de controle overnemen. De Verenigde Staten melden dit eerder maandag. Overleg en planning met het Amerikaanse en Libanese leger volgen. De IDF belooft krachtig te reageren op elke schending. Rijkswaterstaat verwacht binnen 2 weken te kunnen handhaven op het verbod op vrachtverkeer over de Merwedebrug, zodra camera's zijn geplaatst. Weginspecteurs met BOA-status kunnen dan boetes van 500 euro uitschrijven. De brug is sinds zaterdag 5:30 dicht vanwege verzwakking, maar vrachtwagens reden zondag en maandag toch over de brug. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het op veel plaatsen droog met tijdelijk zonnig weer, behalve in Limburg, waar de bewolking langer blijft. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden, bij zonsondergang om 9:45.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vanavond is het op veel plaatsen droog met af en toe zon, maar vanaf zee nadert bewolking naar de kust, Flevoland en het noorden. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden.
1: Oké, je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De nieuwe Britse premier Andy Burnham had een drukke eerste dag. Hij werd door koning Charles beëdigd, sprak met Trump en von der Leyen en benoemde ministers. Burnham wil meer macht aan lokale overheden geven en opent een extra premierskantoor in Manchester, Number 10 North. Drie douaniers uit Rotterdam en Capelle aan de IJssel, verdacht van diefstal van informatie en betrokkenheid bij cocaïneinvoer, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Ze werden in april aangehouden na een onderzoek met een undercoveragent en zijn op non-actief gezet. Een Amerikaanse rechter heeft de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount voorlopig stilgelegd. De deal mag 2 weken niet worden afgerond vanwege bezwaren van 12 staten, waaronder Californië. Zij vrezen dat Paramount te veel macht krijgt en de concurrentie in Hollywood wordt aangetast. Oekraïne viel meerdere distributiecentra van Wildberries aan, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïne's strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland.
3: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

voormalige One Direction-ster Niall Horan bewijst dat hij solo alleen maar sterker wordt met een sound die je direct vrolijk maakt. Taste So Good gaat over dat magische en intense gevoel wanneer je voor het allereerst echt verliefd op iemand wordt en de

0: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog. Met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland.
1: De Vierdaagse beleef je het dichtstbij op Omroep Land van Kuik. Onze verslaggevers brengen de mooiste verhalen, de sfeer langs de route en de warme ontvangst in de dorpen.
2: Blijven we maar thuis. Fijn voor de buis.
1: Natuurlijk hoor en zie je ook de muziek, het publiek en alles wat de Vierdaagse zo bijzonder maakt. Samen met onze mediapartners RN7 en DTV ieder uur een nieuwe aflevering van 4DTV en live verslaggeving met extra aandacht voor wandelaars uit het land van Kuik. Kijk en luister van dinsdag tot en met vrijdag vanaf 1 uur live op Omroep Land van Kuik Radio en Televisie.

0: Nacht, ik ben Frans van der Heuvel. De nieuwe Britse premier Andy Burnham had een drukke eerste dag. Hij werd door koning Charles beëdigd, sprak met Trump en von der Leyen en benoemde ministers. Burnham wil meer macht aan lokale overheden geven en opent een extra premierskantoor in Manchester, Number 10 North. Drie douaniers uit Rotterdam en Capelle aan de IJssel, verdacht van diefstal van informatie en betrokkenheid bij cocaïneinvoer, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Ze werden in april aangehouden na een onderzoek met een undercoveragent en zijn op non-actief gezet. Een Amerikaanse rechter heeft de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount voorlopig stilgelegd. De deal mag 2 weken niet worden afgerond vanwege bezwaren van 12 staten, waaronder Californië. Zij vrezen dat Paramount te veel macht krijgt en de concurrentie in Hollywood wordt aangetast. Oekraïne viel meerdere distributiecentra van Wildberries aan, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen er militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïne's strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog. Met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.